0: getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat Flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit hun vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan...

0: 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: De ochtend van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.

Goedemorgen en speciaal een hele goede morgen voor de moeders die luisteren. Het is moederdag, mooie dag voor wie nog een moeder heeft. Het kan ook een moeilijke dag zijn voor wie een moeder mist of zelf graag moeder wilde worden, maar het nooit werd. Nou, we gaan niet sentimenteel doen vanochtend, maar we kijken wel naar de rol die moeders spelen en speelden. Bijvoorbeeld als troost voor de kinderen. En dat begint heel vroeg en daarom begonnen we met een wiegeliedje. Van Gabriel Fauré, het werd gespeeld door Katja en Marielle Labeck op de piano. En we gaan verder met pianomuziek. Wel een muziekje van een van de bekendste hedendaagse Nederlandse pianisten. Wibi Soejardi, dit zijn de kinderscenen van Robert Schumann.

Het is een beetje het thema van dit uur van Zin in Zondag. Songs My Mother Taught Me. Liedjes die mijn moeder me leerde. Je hoorde sopraan René Fleming met het lied van Antonin Dvořák. En daarvoor Kinderszenen van Robert Schumann. Ja, het is moederdag en ik zag gisteren in de stad al heel wat mannen rozen kopen. Waarschijnlijk voor hun moeder of voor hun moeder de vrouw. Straks nog een muzikale roos van Eugène Ormandy en de Philadelphia Orchestra. Nu het Modocha Quartet met opnieuw een compositie van Dvořák.

zang van de King's College in Cambridge was dat. Gisteren was het Nationale Molendag. Dat is er vandaag ook nog een beetje. Sommige molens waren alleen gisteren openen. Andere ook vandaag of alleen vandaag. Je kunt vandaag bijvoorbeeld gaan naar de molens in Eerbeek en Batenburg. En daar een rondleiding krijgen door die molens. Het is natuurlijk zondag, natuurlijk ook de dag waarop je naar de kerk kunt voor een stevige preek of troostende muziek. In de Zandse Kerk in Huusden staat vandaag een historicus op de kansel, Michel Bongers. En hij gaat vertellen over hippies in Huusden. Tijd van beatmuziek, Woodstock, bloemetjes in je haar en wat dan niet. En ik heb begrepen dat er ook nog oude brommers buiten de kerk gaan staan. Nou, zijn lezing begint om 2:00. Vanaf 1:00 is er inloop daar in de Zandse Kerk in Huissen. En een beetje vooruitlopend daarop heb ik na 9:30 een gesprek met deze historicus Michel Bongers. Dat zal zijn rond 10 minuten over 9:50. En nu, zoals beloofd, een muzikale roos.

plechtig, statig en vredig op de zondagmorgen. Geistliches Lied van Brahms, een tweede werk dat we draaiden van de King's College in Cambridge. Het is inmiddels 19:30, tijd om even naar het weer te kijken. Het wordt koeler de komende dagen. Ik ben deze ochtend begonnen met een t-shirt. Het was warm in huis, maar dat gaat de komende dagen veranderen. Vandaag wordt het nog 17 tot 19 graden. Na een vrij zonnige start neemt de bewolking toe, maar waarschijnlijk blijft het tot de avond droog. Er waait een matige wind uit noord tot noordoost. Vanavond is er kans op een enkele bui. Komende nacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen voert een matige wind uit het noorden tot noordwesten frisse lucht aan vanaf de Noordzee. En wordt het niet warmer dan 13 graden. Daarbij trekken enkele buien over de provincie. Maar er is ook nog zon.

Norman Delmar op de viool en de Bournemouth Sinfonietta. Zo moet ik het uitspreken. 8:11 in Zin in Zondag. Volgende week zondag wordt in Duiven afscheid genomen van Stef Schaap, organisator van klassieke concerten, vaak in Duiven. 9 jaar heeft hij dat inmiddels gedaan. En dat afscheid gaat gepaard met een bijzonder pianoconcert gegeven door het Silver Garbrook Piano Duo. Dat is een muzikaal duo bestaande uit de pianisten Sivan Silver en Gil Garbrook. Ze willen de luisteraars emotioneel raken en hen naar de kern van de muziek brengen, hebben ze wel eens uitgelegd. En dat doen ze met 4 handen op 1 klavier. Het duo heeft opgetreden in diverse wereldberoemde zalen, Carnegie Hall, maar ook de beroemde Sydney Opera House, om maar eens 2 geografische uitersten te noemen. En volgende week, zondag dus, in Duiven, in gebouw Ochtend aan het Remigiusplein. Het begint om 2 uur. In de pauze is er koffie, thee en appeltaart. Kaarten kosten €15 en dan kun je vooraf per internet bestellen. Even googlen dus. En hoe gaat het dan klinken, die 4 handen op 1 piano? Nou, zo bijvoorbeeld.

wiegende klanken van Fauré, Zubin Mehta en de Israel Philharmonic Orchestra. En nu een wereldberoemde sopraan, Jessie Norman, van vier letzte lieder, het Beim Schlafengehen.

0: Je zondag begint met Zin in Zondag. Op Radio Gelderland.
1: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installaties?

0: op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
2: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
1: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
2: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
3: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
4: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
8: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
11: Kom ook naar het Stoffenspektakel.
12: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
11: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
12: De toegang is gratis.
11: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: Bloemen van Jos Mon. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts 1

0: €20 per stuk, 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen.
1: Zin in Zondag. Met Hans van den Hoorn.

chanson de matin als fris begin van het tweede uur van Zin in Zondag op Radio Gelderland. Het is 10 mei, Moederdag wordt door velen vandaag gevierd. Marije Klein is vandaag de zingever. Ik ben benieuwd of ze ook iets te vertellen heeft over Moederdag. Haar bijdrage hoor je na 8:30. Dit uur staat ook bol van de filmmuziek. Dat is normaal gesproken ook het geval op zondagochtend tussen 8 en 9. En vandaag zul je mooie klanken uit bekende en minder bekende films horen als Out of Africa, Forrest Gump en Cinema Paradiso. En voor zover ik het kon nagaan is het volgende muziekstuk nog niet in een film gebruikt, maar misschien gaat het wel veranderen. Dreaming of the Days, dromend van de dagen, gezongen door Catherine Jenkins.

pianist Maxim Reminski met muziek uit de film The Legend of 1900. Die gaat over het leven van een babytje dat gevonden werd op nieuwjaarsochtend van het jaar 1900 aan boord van een schip. En voor het gemak 1900 of 1900 werd genoemd. Hij werd opgevoed door de stoker van die boot. Brengt een groot deel van zijn jeugd door in de machinekamer op het schip. En na het overlijden van de stoker ontdekt 1900 zijn muzikale talent. Hij kruipt achter de piano en hij ontdekt dat hij ontzettend goed piano kan spelen. Bijzonder film uit 1988, de film The Legend of 1900. Meer filmmuziek uit Out of Africa, Flying Over Africa.

Een liedje dat ook uitstekend klinkt op de late avond. The Shape of Water You'll Never Know. Sopraan René Fleming hoorde je zingen. Dit is Zin in Zondag van Radio Gelderland. Als je wat wil meedelen aan de luisteraars van Radio Gelderland, stuur even een appje via de app van Omroep Gelderland of een mailtje naar hans@gld.nl. hans@gld.nl. We zitten in het uur waarin de filmmuziek een beetje centraal staat in Zin in Zondag. Figuren uit diverse films, ook tekenfilms, die kun je dit weekend tegen het lijf lopen in Vorden. Rond Kasteel Vorden wordt namelijk voor het eerst 11 jaar gehouden. Het grootste kostuumevenement in Europa, jarenlang in Utrecht en nu dus in Vorden. De kasteeltuinen zijn veranderd in een rijk vol ridders, elfjes, cosplayers en mythologische wezens. En als bezoeker kun je als jezelf er naartoe, maar natuurlijk ook verkleed als je favoriete personage. Je kunt er meedoen aan workshops, boogschieten of zwaardvechten. En genieten van live optredens of struinen langs kraampjes bij het kasteel. Het is dus allemaal in en om Kasteel Vorden in de Achterhoek. Goed, terug naar de filmmuziek. Dit komt uit Forrest Gump. Je hoort de Royal Philharmonic Orchestra.

ligt dus een veertje de Feather Team uit Forrest Gump. Oud-radiocollega Marije Klein is aangekomen in de studio van Radio Gelderland. Zij is zingeefster deze zondag. Je hoort haar over een kleine 10 minuten hier op Radio Gelderland. Het is nu bijna 8:30. Er schijnt een waterig zonnetje in Putten, ebte Theo van Dalen zojuist. Klopt een beetje met het weerbericht van Weerplaza voor vandaag voor Gelderland. Want na een vrij zonnige start neemt de bewolking toe, luidt het weerbericht. Het wordt vanmiddag 17 tot 19 graden. Waarschijnlijk blijft dat tot de avond droog. Er waait een matig wind uit noord tot noordoost. Vanavond is er kans op een enkele bui. Komende nacht koelt het af naar een graad of 5. Morgen voert een matige wind uit het noorden tot noordwesten frisse lucht vanaf de Noordzee aan. Ja, dan wordt het niet warmer dan 13 graden. En daarbij trekken enkele buien over de provincie. Maar er is ook wat zon, luidt het weerbericht.

0: zondag is niet compleet zonder Ennio Morricone. Dit was Morricone met het orkest, met de muziek uit Childhood en Manhood. Te gast in Zin in Zondag, een dame die jarenlang op dezelfde plek stond. Deed ze regie, onder andere bij Goedemorgen Gelderland dat ik dan presenteerde, of andere programma's. Marije Klein, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dat is lang geleden.
0: Dat is heel lang geleden. Heb je heel lang gedaan, hè?
1: Ja, zeker. 20 jaar bijna.
0: Ja, ja. En we hebben elkaar 20 jaar meegemaakt. Ja. Jij bent naar school gegaan.
1: Ik ben terug naar school gegaan.
0: Wat ben je geworden?
1: Ik ben docent journalistiek geworden op het mbo en docent schrijven. Ik dacht altijd dat ik nooit in het onderwijs terecht zou komen. Want mijn ouders waren allebei onderwijzer. En dan word je dat dus niet. Nou ja, uiteindelijk ben ik er dus toch terecht gekomen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zeggen ze dan. En ik vind het fantastisch, al die jonge mensen om me heen.
0: Ja, en die jonge mensen zitten volgens mij nu een beetje in examentijd, hè?
1: Onze jonge mensen niet, op het mbo niet. Maar wel de jonge mensen die straks naar ons toe gaan komen op het vmbo. En dat is natuurlijk super spannend. En mijn eigen kind zit ook voor zijn examen.
0: Oh, wat gaat hij doen? Wat voor examens?
1: VMBO. VMBO kader beroeps doet hij. En hij moet dinsdag beginnen met Nederlands, geloof ik.
0: Dus, spannend.
1: Spannend, ja. Heel spannend.
0: Ja, leef je dan ook extra mee?
1: Ja, ik probeer hem ook een beetje mee te laten leven. Dat is het eigenlijk vooral. Ik ben zo'n lekkere puberjongen die gewoon niet gemotiveerd is. En dat ik denk, moet jij niet wat gaan doen? Maar dat vindt hij niet.
0: Oh. Ja. En daar leg jij je bij neer?
1: Heel lang niet. Maar je wil ook geen eeuwige strijd van je moet nu gaan leren. Dat heeft ook niet zoveel zin.
0: Nee.
1: Dan pakt hij een boek en dan gaat hij daar naar kijken.
0: En als het niet lukt, is het zijn eigen schuld.
1: Ja, dan zien we dan wel.
0: Ja, oké. Okay. Je bent hier als zingever bij je Zin in Zondag.
1: Ja.
0: Kom maar met je bijdrage.
1: Het is Moederdag. Hopelijk een dag van bloemen, knutselwerkjes en appjes die net op tijd of juist net te laat binnenkomen met sorry mam op de valreep. Maar het is ook een dag waarop ik moet denken aan een uitspraak die ik zo ontzettend waar vind. It takes a village to raise a kid. Je hebt een dorp nodig om een kind groot te brengen. En hoe langer ik werk in het mbo, hoe meer ik geloof in deze uitspraak. Wij krijgen studenten binnen op een moment in hun leven waarop ze nog volop aan het ontdekken zijn wie ze zijn. Jongeren die soms heel stevig in hun schoenen staan en soms ook helemaal niet. Studenten die mantelzorger zijn voor hun moeder of vader. Studenten die werken naast hun opleiding. Studenten die worstelen met onzekerheid, geldzorgen of gewoon met liefdesverdriet en volwassen worden. En als het enigszins kan, stappen ze toch iedere ochtend weer die school binnen. En dat raakt me meer dan ik laat merken. Want als docent zie je niet alleen wat een student leert, maar ook wat iemand meedraagt. En dus voelt het onderwijs voor mij soms minder als lesgeven, maar meer als onderdeel zijn van dat dorp. Gewoon als een van de mensen in dat systeem om die jongeren heen. Een moeder die blijft aanmoedigen. Een stagebegeleider die zegt ik geloof in jou. Een klasgenoot die helpt vlak voor een toets of een conciërge die even die lekke band fixt. Een docent die vraagt hoe is het nou echt? School is geen plek waar verteld kan worden wat studenten fout doen. Het is een plek waar ze mogen oefenen en fouten mogen maken. Dat ze opnieuw mogen beginnen. De plek waar iemand ze ziet. Want uiteindelijk leert een student bij ons natuurlijk een vak. Media, techniek, horeca, onderwijs. Maar stiekem gebeurt er nog iets anders, iets veel belangrijkers. Ze bouwen vertrouwen op. Vertrouwen in zichzelf, in elkaar en in de toekomst. En misschien is dat wel precies wat moeders ook al jaren proberen te doen. Niet perfect, niet met een handleiding, maar met aandacht, geduld en heel veel herhalen. Dus deze Moederdag denk ik niet alleen aan moeders thuis aan de keukentafel. Ik denk aan iedereen die onderdeel is van dat dorp. Dat dorp rondom mijn jongeren. Aan ouders, buren, vrienden, sportcoaches, collega's, stagebedrijven en ja, ook mijn collega's op het mbo. Omdat geen enkele jongere groot wordt in zijn eentje. En gelukkig hoeft dat meestal ook niet. Fijne Moederdag.

inderdaad plechtige Agnus Dei. Even wat vrolijke Cubaanse gitaarklanken. Je hoort het Esther Steenbergen trio en Danza Caracteristica.

0: De mooiste muziek hoor je in Zin in Zondag. Tussen 7 en 10 op Radio Gelderland.
1: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.

0: Associate Alpingbed zomaar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
1: Grote designmeubel outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
0: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
1: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meesten kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ralf Klaassen heeft het Senio 50PLUS matras voor optimale nachtrust. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Als u

0: de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Zin in Zondag. Met Hans van den Hoorn.

filmisch begin van dit derde uur van Zin in Zondag op Radio Gelderland. De voormalige First Lady van Frankrijk. Hoewel je dat natuurlijk niet First Lady mag noemen in dat land. De echtgenote van president Nicolas Sarkozy was dat, Carla Bruni. Goedemorgen en smakelijk voor wie nu aan het ontbijt zit. Ik draai iets minder licht klassieke muziek en iets meer licht populaire muziek dit uur. Met als een van de hoogtepunten naar mijn smaak een bijzondere Duitse versie van het liedje Anne van Herman van Veen. Hij zingt het ook zelf. Andere artiesten die hun opwachting maken zijn onder andere Michael Bublé, Treintje Oosterhuis en Dick van Altena. Ik heb ook nog een mooi moederdag gedichtje voor je dat ik zojuist toegestuurd heb gekregen. En na 9:30 hoor je wat hippies met huzen hebben.

Summer Wind, Madeleine Peru op Radio Gelderland. 150 jaar geleden stopte er voor het eerst een trein in Apeldoorn. En dat jaar werd ook het Oranjepark geopend. Nou, vandaag wordt dat gevierd. Dubbel feest kun je dus zeggen. Dat gebeurt met een bijzondere trein, gratis ritjes met de paardentram en een vol programma in het park. Het is een dag waar je een moederdag uitje van kan maken. Dat mailt Ben Mouw vanochtend naar Radio Gelderland. Die bijzondere trein die er aankomt wordt rond 11:10 verwacht. Dat is de historische NS-directietrein De Kameel op het station komt die trein binnen. En op het stationsplein volgt daarna een officieel moment met de onthulling van een natuurstenen tegel door burgemeester Ton Heerts en NS-regiedirecteur Lutsen Stellingwerf, begeleid door live muziek. Vandaag dus treinspektakel in Apeldoorn.

Axel Gieselon op piano. De appjes komen binnen hier op de adressen van Radio Gelderland. Fijne moederdag vandaag, zegt Jan. En Anne zegt, goedemorgen Hans. Leuk dat je het liedje van Herman van Veen speciaal voor mij gaat draaien. Ja, inderdaad, ik ga een liedje van Herman van Veen draaien. Heb ik al aangekondigd. Het is een liedje van 30 jaar geleden, 1986. Toen zong Herman het de Nederlandse hitparades in het Nederlands, Anne. Maar hij kan het ook in het Duits zingen. Heel goed in de Duitse taal, zoals je weet. Dit is de Duitse versie van Anne, Herman van Veen.

En zo werd het 9:55. Appjes komen maar binnen via onze Omroep Gelderland app. Ik kreeg een appje net van Nicoline Nieuwenhuis over een prachtig moederdaggeschenk. Een moederdaggeschenk voor een herder. Een herdershond die heeft 9 kleine hondjes gekregen. 8 teefjes en 1 reutje. Gisteren een Hollandse herder was dat. Een prachtig moederdag geschenkt, noemt Nicoline dat. Ga eens even kijken wat het weer gaat doen. Het wordt koeler de komende dagen. Vandaag wordt het 17 tot 19 graden. Na een vrij zonnige start neemt de bewolking toe. Maar waarschijnlijk blijft dat tot de avond droog. Er waait een matige wind uit het noorden tot noordoosten. Vanavond is er kans op een enkele bui. Komende nacht koelt het af tot een graad of 5. Morgen voert een matige wind uit het noorden tot noordwesten frisse lucht vanaf de Noordzee aan. En wordt het niet warmer dan 13 graden. Daarbij trekken buien over de provincie, maar er is ook zon.

0: dit nummer mag niet ontbreken op Moederdag. Mother van Michael Bublé. Het is 6:06 in Zin in Zondag op Radio Gelderland. De tijd van de beatmuziek. Van Woodstock van Bloemetjes in je haar. Over die tijd geeft Michel Bongers vanmiddag een presentatie in Huissen. Over hippies gaat het dus. Goedemorgen, Michel.
1: Goedemorgen.
0: Hippies. Ben jij zelf ook een oude hippie?
1: Nee, ik ben net iets jonger. Ik ben van 64, dus, maar ik had allerlei oudere broers die allemaal wel in die hippiehoek zaten. Dus het is me niet heel vreemd.
0: Want welke tijd was het?
1: Nou, het is om precies te zijn 1967 tot 1975. Hè. Dat is de hippietijd. 1967, toen kwam ook de bekende LP van de Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dat is eigenlijk de opening van die hippietijd. En 1975, het eind van de hippietijd, dat is ook het eind van de Vietnamoorlog. En daarmee wordt eigenlijk die hippietijd ook een beetje afgesloten.
0: Ja, jij geeft een lezing, het is een van drie lezingen. Hè? En die elke lezing heeft betrekking op een groep jongeren van vroeger.
1: Ja, klopt. Ik geef een drietal lezingen, een trilogie, zoals ze dat noemen. Van de eerste rebellerende jeugd in Nederland. Dat begint in de jaren 50 met de Nozems, dat is deel 1. Deel 2 is een hele interessante periode, 1965-1966. De Provo's, met name een wat Amsterdams verhaal. De club van Roel van Duin, die jongens. En dan krijg je de hippies, 1967-1975, de hippies.
0: Ja. Allemaal groepen jongeren die zich afzetten tegen hun ouders.
1: Ja, tegen hun ouders. Je kunt beter zeggen afzetten tegen de consumptiemaatschappij. Dat is een wat beter woord. Wat ook tegen de achtergrond van al die groepen speelt, is ook het afzetten tegen de defensie en de oorlog. Met name die Vietnamoorlog in die jaren, die speelde een hele belangrijke rol. En met name ook in die hippie-jaren. Dat kreeg zijn hoogtepunt. Daar maakte men zich grote zorgen. Wat dat betreft is die lezing die ik vanmiddag in de Zandse kerk geef om 14:00 ook wel weer heel actueel. Want die wereld staat in brand. En je zou denken, wanneer staan de hippies en de provo's weer op?
0: Ja, verwacht jij een nieuwe golf aan jongeren die...
1: Ik hoop het. We hebben even een nieuwe beweging gehad met de gele hesjes. Hè. Die kwamen even op in die tijd. Maar het is toch blijven liggen. Het grote verschil met nu en toen was dat er toen wel wat knokken viel voor de jongeren. Hè. Er was echt wel noodzaak om los te komen. Niet alleen ageren tegen de oorlog en het promoten van het pacifisme. Maar ook het afzetten tegen de kerk destijds. Het afzetten tegen het gezag. Dus er was veel meer voor te knokken in die tijd. Zou je kunnen zeggen, de mensen hebben het nu te goed, te luxe.
0: Ja. Aan de andere kant heb ik ooit ook gelezen dat de jongeren zich konden afzetten, omdat ze het ook een stuk beter kregen. Ze kregen geld om uit te geven, ze konden een brommer kopen.
1: Inderdaad, er kwamen wat vrijheden. Het eerste geld voor inderdaad een brommetje. De tijd was ook inderdaad wat anders. Je kunt ook zeggen van we leven in een tijd van angst en truttigheid nu.
0: En dat zou veranderen moeten.
1: Ik hoop dat heel erg verandert. Kijk ook naar de muziek. Hè. We zitten nu ook in een muziekprogramma. Kijk ook naar de muziek uit die jaren. Hè. Ik geef die lezingen altijd in combinatie met heel veel muziek. Geweldige muziek uit die jaren 60.
0: Ja. Wat ga jij laten horen vandaag?
1: Nou, ik ga allerlei nummers laten horen. Natuurlijk veel nummers ook weer van Woodstock. Als je het hebt over de hippieperiode, dan zeggen mensen altijd van, oh, daar weet ik wel wat vanaf van Woodstock. Het punt is dat Woodstock is 1969, maar het begon uiteindelijk 2 jaar eerder in 1967 in San Francisco met Scott McKenzie met het bekende nummer San Francisco.
0: Ja. Ja, dat was het begin van die tijd, van die periode.
1: Dat was het begin van die tijd, 1967. 1968 valt het een beetje stil. Een erg gewelddadig jaar met de moord op Martin Luther King, met de moord op Robert Kennedy. En dan in 1969 komt dan Woodstock, waar alle grote der aarde bij dat festival aanwezig waren.
0: Ik moet er ook altijd denken aan het legendarische Volkswagenbusje.
1: Ja, natuurlijk.
0: Komt dat zo verweven met de hippietijd?
1: Ja, natuurlijk. Uiteindelijk, die hippieperiode die stopt een beetje zo midden jaren 70. Maar uiteindelijk ontstaat er wel een hele grote golf van allemaal hippies uit Nederland en Europa. Die allemaal ook uiteindelijk met een kevertje of een Deux Chevaux of een Volkswagenbusje, een T1 in die periode. Allemaal vanuit Nederland richting India trekken. Dat was een cultse reis, letterlijk en figuurlijk. Ja. Een magic tour, hè? Ja. Zoals ze dat noemen.
0: Ja. Nog één dingetje waar ik me al een hele tijd iets van afvraag. Ik kan me het begin van de computers nog herinneren. Van de eerste bijeenkomsten van computerclubs. Ik ging begin jaren 80 naar Nijmegen. Naar een bijeenkomst waar computernerds bezig waren met de eerste computers. En wat trof ik daar aan? Heel veel oude hippies. Kan jij dat verklaren?
1: Nou, dat is een vraag die me wat overvalt, Hans. Ik heb niet 1, 2, 3 een verklaring. Het waren wel natuurlijk, hippies waren natuurlijk wel jongens die voor de muziek uitliepen. Die waren er wel vroeg bij. Om,
0: die nieuwe dingen probeerden.
1: Dingen te ontdekken, trokken ook de wereld aan. Hadden een kosmopolitische blik. Ja. Dus die eerste rebellerende jongeren, de Nozems, dat was nog een beetje beperkt. Maar dat krijgt dan al heel snel vervolg met die provo's en nog meer met die hippies.
0: Ja, ja. Ze gingen natuurlijk ook drugs gebruiken, drugs proberen. Stonden ook daarvoor open, voor dat soort dingen.
1: Zeker, die stonden voor heel veel dingen open. Niet alleen voor drugs, maar ook voor vrije liefde. Hè? En het vrijmaken ook van de mens. En met name een hele grote rol gespeeld ook het vrijmaken van het vrouw zijn bijvoorbeeld.
0: Ja. Jij staat in een kerk, ja, nog niet meer in gebruik als kerk, als theater. Wat is de belangrijkste boodschap die jij mee wil geven?
1: Nou ja, dus ik geef die lezingen nu in de Zandse kerk. Dat is waanzinnig leuk in Huzin. Vooral ook omdat we die kerk dan aankleden met allerlei brommetjes en autootjes uit die tijd. Want de Angerense Oldtimer Club doet ook mee. Dus
0: de Zundaps, de Kreidlers staan er.
1: Die staan er, en de Poekjes.
0: En de Poekjes,
1: en de Thomasjes, hè, voor de artistiekelingen. En ik hoop uiteindelijk toch de mensen wat wakker te schudden van in wat voor een wereld dat we leven. En dat we ook nog eens terugkijken naar die periode van toen, 60 jaar geleden. En ook nog stilstaan bij die geweldige muziek en die geweldige teksten uit die tijd. Ik laat bijvoorbeeld een nummer laten horen van Janis Joplin over Bobby McKee. En dan zingt ze uiteindelijk in dat nummer: Freedom is just another word for nothing to lose. En dat is uiteindelijk de essentie van die hippie-tijd. Als je uiteindelijk niet veel hebt en niks hebt, heb je ook niks te verliezen. En dan heb je vrijheid.
0: Het wordt boeiend vanmiddag in de kerk. Hoe laat begint het?
1: Het begint om 2 uur, Hans, en iedereen is welkom.
0: Michel Bongers, dankjewel.
1: Dankjewel.

Oh, wat een gigante. The Look of Love van Burt Bacharach. Treintje Oosterhuis hoorde je zingen. En het Metropoolorkest begeleide Treintje. Ik heb nog een mooi gedichtje voor je. Mama heet het. Mama is het woord waar het leven mee begint. Mama is het woord dat hoort bij ieder kind. Een woord om zacht te zeggen, niet om luid te schreeuwen. Het hoeft niets uit te leggen en gaat door alle eeuwen. Mama is het woord waar de mensheid mee begint. Mama is een ander woord voor liefde. Gedichtje van Toon Hermans.

0: ben ik nooit alleen.
1: Ik vind het lekkere muziek. Miss Montreal en Door de Wind. Goedemorgen, André.
2: Hans, goedemorgen.
1: Heb je het gedichtje gehoord van Toon Hermans?
2: Nee? Ja, ik vind het wel heel mooi. Het is heel mooi. We hadden het er net nog even over. Hè. Toon Hermans was toch eigenlijk degene die in staat was om gedichten zo te maken dat ze niet literair aanvoelden, zeg maar. Dat iedereen dat gewoon begreep. En ook meteen begreep. En toch heel mooi. Dus ja, nee, fantastisch. Ja,
1: en passend bij Moederdag. Dank je. Even kijken voor wie het opstuurde. Even, Willy stuurde het op.
2: Willy.
1: Dank voor het meedenken en opsturen voor dit gedicht. Want het past bij Moederdag, want dat is het vandaag.
2: Dat is het vandaag. En Willy is altijd een hele trouwe luisteraar. En Willy die heeft ook mooie verzoeken al ingediend, heb ik gezien. Dus, maar we hoeven niet alleen de verzoeken van Willy te draaien. Want ik heb 4 uur met muziek te vullen. Straks met Moederdag. Ja, dat is natuurlijk een fantastische gelegenheid om een muzikaal cadeautje uit te delen. Ik zou zeggen, struin even in de platenkast die we online hebben gezet. Dat is gld.nl/muziekcadeau. Er staan meer dan 400 titels in, dus er zit altijd wel iets tussen. Nou, mocht je nou echt niet kunnen vinden, dan mag je altijd een gokje wagen via de Omroep Gelderland app. Is altijd even de vraag of je de plaat hebt, maar in de platenkast zijn ze er altijd. gld.nl/muziekcadeau.
1: Nou, maak er een mooie dag van.

0: Elke zondag tussen 7 en 10. Zin in Zondag op Radio Gelderland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt

0: Slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
5: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren. Leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
4: Het is feest bij Winterstegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel. Meex Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meexmeubelen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Lieselot, dankjewel. Een hele goede morgen. Het is weer een mooie zondag in mei. En ja, dat is niet zomaar. Hè. Het is moederdag vandaag. Welke herinneringen heb jij aan je moeder? Een mooie gelegenheid om even in onze platenkast te duiken, dacht ik zo. Haal daar een mooie plaat uit en gun jezelf en eventueel je moeder nog dat mooie momentje van geluk. Kijk maar even op onze site gld.nl/muziekcadeau. Daar vind je onze hele platencollectie.
9: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
10: Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Josmom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
11: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl

0: Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-Sierbestrating.nl.
1: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Welalgestendag.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Muziekcadeau. Met André Kuiper.
4: Hey André, gibt's wieder Marianne Rosenberg und Ich bin wie du? Oder hast du auch was Neues?
5: Nee, natürlich nicht.

Kortstondig heeft ze de lakens nog gedeeld met Mick Jagger van de Rolling Stones. Jazeker. En waarom? Ja, ik heb geen flauw idee. Zou je aan haar zelf moeten vragen. Carly Simon bij Radio Gelderland. En why, 13 minuten over 10 is het geworden. Leuk dat je erbij bent. Muziekcadeau, muzikale cadeautjes. Iedere zondag van 10 tot 2. En ook vandaag gaan we dat weer doen. Het is natuurlijk moederdag vandaag. En denk aan moeders. Heb je de mooie herinneringen aan? Of wil je, als je moeder nog leeft, nog een mooie plaat voor haar aanvragen? Dat kan natuurlijk. Hè. Laat het maar weten via onze site. Dat is gld.nl/muziekcadeau. Daar hebben we de hele platenkast. Ja, maar dan ook de hele platenkast voor je opengezet. Neem er een duik in en kies er een mooi liedje uit. En kom je er niet uit, dan is het heel simpel. Dan kun je gewoon even naar de app 06-22-22-1342... of anders even via de Omroep Gelderland app. Dan komt het helemaal binnen. Wouter Spoor die zei van... joh, André, wil je voor alle moeders deze draaien van Joe Cocker? Dit is You Are So Beautiful.

is al lekker weer in Gelderland. In Lienden bijvoorbeeld al 14,5 graden. Dat is een plaats waar het het warmst op dit moment is. The Rolling Stones en It's All Over Now. Leuk dat je erbij bent. Dit is Muziekcadeau. Tot 2 uur vanmiddag hoor je alleen verzoekplaten. En ja, het is moederdag. Nou, dat is niet voor dovemans oren. Dat heb ik inmiddels wel gemerkt. Er komen veel platen binnen. Veel liedjes die over moeders gaan. Maar waar ik ook een beetje naar op zoek ben, is wat is nou jouw herinnering aan je moeder? Schrijf dat nou even in het kort op voor mij. Je mag het door ChatGPT halen, als de waarheid maar geen geweld gedaan wordt. En dan komt er een mooi verhaal uit. En laat het maar even weten. App het even via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En anders even via onze site. gld.nl/muziekcadeau. En die countryklapper. Welke moet ik om 11:15 gaan draaien? Heb jij een countryliedje wat over moeder gaat? Ja, dan krijg je toch voorrang. Ik ben heel benieuwd met welke suggestie je komt. Laat het maar weten. En om 11:15 gaan we er draaien via de Omroep Gelderland app. En je mag het ook even mailen. Dat is andre@gld.nl. Nienke uit Dieren, maar ook Mike Peters uit Zevenaar, die vroegen deze aan van Karin Bloemen. Want dat is toch wel een plaat die best wel past op deze zondag. En dat doen we al jaren, dit liedje draaien. En dit jaar slaan we dat ook niet over. Karin Bloemen en Geen Kind Meer.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
4: Vivaldi XL in Zevenaar.
5: Hemelvaartsdag geopend.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
8: Het is 22:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Vogelswerf, gemeente Heukelum, is het 14 graden op dit moment. En in de binnenstad van Harderwijk 15. Het weer in Gelderland, vandaag wordt het 17 tot 19 graden. En na een vrij zonnige start neemt de bewolking toe. Maar waarschijnlijk blijft het tot de avond droog. Er waait een matige tot het noorden tot noordoostelijke wind. En in de avond is er kans op een enkele bui. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Lunteren is een auto in de sloot beland. De bestuurder, een 19-jarige man uit Barneveld, is naar het politiebureau gebracht omdat hij te veel alcohol had gedronken. De versterkte dijken aan de noordkant van de Waal zijn gevaarlijk voor aangepaste fietsen. Mensen met een scootmobiel of driewielenfiets hebben moeite om de steile opgangen te beklimmen, vooral tussen Zennewijnen en Tiel. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard via de Omroep Gelderland app. Straks dan neem ik je mee naar het weer van vandaag en de komende dagen. Samen doen we dat met de mensen van Weerplaza en die verzoekplaten. Neem even een kijkje op onze site en deel met Moederdag een muzikaal cadeautje uit. En dat is gld.nl/muziekcadeau. En straks om 22:45 heb je ook een Moederdag cadeautje als het gaat om de countryklapper. Kom maar door met je suggesties. Mag ook natuurlijk via de Omroep Gelderland app.
9: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
10: Hemelvaartsdag. Het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
9: Betting Ressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
10: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.

Ruim 17 jaar ben ik zelf vertegenwoordiger geweest in radiospotjes en in krantenadvertenties. Nou, dit was wel een van de meest gebruikte zinnen die door klanten werd gebruikt. Hoor. Don't call us, we call you van Sugarloaf en Jerry Corbella. Ja, ik vind dit een momentje als radiomaker. Wat is er mooier dan dat je een op maat gemaakt liedje in mag starten? Dat is het een van de leukste dingen. Je hebt hem nog niet gehoord, je gaat hem voor de eerste keer horen. En ik hoop dat je het leuk vindt. Het staat een beetje voor het programma. De zon schijnt. Kijk eens naar buiten.

0: fijne muziek op de radio. Op de zondag verzoekplaten met Robbie Williams en Go Gentle bij Radio Gelderland. Christa Hermsen die schrijft: goedemorgen André, wil je Paul de Leeuw draaien met Ik heb je lief? Dat was het lievelingsliedje van mijn moeder. In 2017 is ze overleden en ik mis haar nog elke dag. Zeker op een dag als deze. Christa, speciaal voor jou. Terre dag achter.
1: Weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Ja, dit kun je als partner zingen, maar dit kun je natuurlijk ook voor je moeder opdragen. Paul de Lief, Paul de Lief, ja, Paul. Paul de Leeuw en ik heb je lief hier bij Radio Gelderland. Berend van Straten hebben we nu aan de lijn. Berend, ga je de mensen een beetje blij maken met Moederdag vandaag, met het weer?
1: Ja, vandaag ziet het er echt nog wel aangenaam uit. Zeker, ja. Het is voor Moederdag kan het niet veel beter. Want er gaat wel een grote weersverandering aankomen. Maar vandaag is dat dus nog niet het geval. Want op dit moment is het overal ook gewoon droog. Schijnt de zon volop. Temperatuur rond de graad of 15. En ik kan vanmiddag nog oplopen naar zo'n 18 graden.
0: Nou, dat is wel lekker. Ja, ik wou net zeggen. Zeker. Stoeltjes naar buiten, altijd goed.
1: Zeker.
0: Verder, hoe koelt het nog een beetje af vannacht? Want het is best wel koud nog, hè?
1: Ja, klopt. De nachten die verlopen nog wel aan de koude kant. Maar er gaat ook wel wat veranderen. Vanavond eigenlijk zien we al dat de bewolking iets toe gaat nemen. En vannacht kan er dan vooral in de Achterhoek wat regen gaan vallen. Dat neerslaggebied dat lijkt net wat zuidoostelijker dan eerder verwacht. Dus ik denk eigenlijk dat het op verreweg de meeste plekken in de provincie vannacht gewoon droog blijft. Maar het koelt dan wel af naar een graad of 5 op de meeste plekken. Dus toch wel aan de frisse kant. En dan een morgen. En dan krijgen we toch wel te maken met opeens een heel ander weertype dan wat we dit weekend voorgeschoten hebben gehad. Want de wind die gaat draaien naar het noordwesten. En er wordt echt koudere lucht aangevoerd. En dat gaan we echt wel merken. Morgenochtend halen we de hoogste temperaturen van een graad of 12. Dus het is al een stuk frisser dan de dagen ervoor. Maar in de loop van de ochtend krijgen we te maken met meerdere buien die vanaf het noordwesten worden aangevoerd. En in de middag is het dan vervolgens nog maar een graad of 10 op de meeste plekken. Er staat dan ook een stevige noordwestenwind. En in combinatie met die buien die overtrekken is het morgenmiddag echt voor het gevoel aan de frisse kant. In de loop van de middag gaat de wind nog wat verder in kracht toenemen. En morgenavond wordt gewoon echt een gure avond met flink wat wind. Misschien zelfs windstoten tot 60 km per uur. En dan gewoon flink wat buien die over de provincie trekken.
0: Nou, dan gaan we dat. Dat wordt dus een avondwandelingetje met de hond inclusief paraplu. Dat is duidelijk.
1: Zeker. Ja,
0: en
1: de jas aan.
0: Ja, precies. En de rest van de week.
1: De rest van de week moet je toch ook wel rekening houden dat het frisse weertype zich gewoon zeker de rest van de werkweek voor gaat zetten. Althans, werkweek. Het is natuurlijk het lange hemelvaartweekend vanaf donderdag. Maar het ziet er niet al te gunstig uit voor mensen die plannen hebben in eigen land. Want de temperatuur die gaat echt wel uitvallen ruim onder de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Dinsdag tot en met vrijdag liggen temperaturen zo tussen de 11 en 14 graden. Dus dat is echt wel aan de frisse kant. Dinsdag is overigens wel een prima dag wat betreft het weertype. Want we zien de zon geregeld. Valt slechts lokaal een buitje. Maar de dagen daarna moeten we echt wel dagelijks rekening houden met meerdere buien die over de provincie gaan trekken. Dus ook op hemelvaart is dat het geval. Dus het ziet er niet al te best uit voor degenen die buitenplannen hebben. Ja. Wel goed voor de natuur natuurlijk, want het is inmiddels wel weer een beetje aan de droge kant.
0: No.
1: Maar heel lekker is het niet helaas.
0: Oké. Okay. Berend van Straten van... wat zeg ik? Daar heb ik die oude nog in mijn hoofd, hè? Ja, nee, je weet wat ik bedoel, hè?
1: Zeker.
0: Ja, nee, precies. Weerplaza, dat is hem. Berend, dankjewel. Fijne zondag, hè?
1: Zelfde.
0: Yo, hoi.

0: The Dire Straits. The Country
1: Klapper. Nou ja, zou je bijna wel zeggen, want ook die Mark Knopfler die heeft al hele mooie countryliedjes gemaakt. Maar ook een countryliedje dan voor Moederdag. Nou, want het is vandaag natuurlijk Moederdag. Als je een leuke countryklapper weet die daar iets mee te maken heeft, nou, laat het me maar weten. Maak me gek, zou ik zeggen. App het me even via 06-22-22-1342. En nou, uiteraard mag je de Omroep Gelderland app gebruiken. Dat is nog veel makkelijker. En een mailtje sturen, dat kan ook. André@gld.nl. Ik kreeg net een leuk appje binnen van Marianne José Brouwer. En ze schrijft: goedemorgen André. Wat leuk om je favoriete liedjes van moeders aan te kunnen vragen. Ja, want dat kan, hè. Heb je een favoriet liedje van je moeder die je met haar associeert, laat haar ook maar weten. Marianne José die heeft dat gedaan en ze schrijft: mijn moeder die was heel lief, gezellig en zorgzaam. Ze had iets heel lichts, als een soort van lentebries over zich. En ze was op dol op bloemen in haar tuin. En als het liedje Someone Loves You Honey op de radio was, dan ging hij stevast een beetje harder en zong en danste door de kamer. Ja, ik was helemaal gek van haar. En ik denk nog bijna dagelijks aan haar. Nou, nog even die herinnering levendig houden, want dat kan hier namelijk gewoon bij Radio Gelderland. Ik vond dit een fantastisch leuk verzoek. Dankjewel, Marianne José. Geniet ervan. Geniet van deze mooie dag. En geniet ook van dit moment met June Lodge en Prince Mohammed. Dit is Someone Loves You Honey. En dan gaan we op naar het NOS-journaal van 11 uur. Zometeen deel 2 van Muziek Cadeau. Met nog veel meer verzoeken die je zelf ook kan indienen via de Omroep Gelderland-app. En natuurlijk via onze site.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Meeksmeubelen in Vorde en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
8: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.

0: het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieselot, dankjewel. Zometeen hoor je wellicht jouw favoriete countryliedje voorbij komen. Als het maar gaat over moeder, hè? Dat was wel de opdracht voor vandaag natuurlijk. Heb je hem nog niet doorgegeven, wees er snel bij. Gebruik de Omroep Gelderland app of de mail andre@gld.nl. En deel dat muzikale cadeautje uit aan familie, vrienden of bekenden zoals normaal. Het is vandaag moederdag, dus geef er een extra tintje aan. En wat is nou de reden dat je een cadeautje voor moeders wil aanvragen, zo'n muzikaal cadeautje? Laat het maar weten. De Omroep Gelderland app is gewillig en uiteraard staat onze site voor je open. De hele platenkast is beschikbaar op gld.nl/muziekcadeau.
2: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
3: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
4: Voor Luxaflexonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
5: Kom ook naar het stoffenspektakel.
6: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
5: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
6: De toegang is gratis.
5: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
8: Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-Sierbestrating.nl.
9: Muziekcadeau.

0: Ja. Je eigen muziekcadeau.
1: En laat maar komen al die verzoeken voor Moederdag. Ze zijn van harte welkom via gld.nl/muziekcadeau. De hele platenkast hebben we voor je opengesteld op deze zondag. En deel die herinnering aan jouw moeder. Ik ben benieuwd wat jouw moeder zo speciaal maakte. Delen we dat met alles en iedereen die het wil horen.

Queen of Disco wordt ze ook wel genoemd. Dit was een van haar wat langzamere nummers. Donna Summer en The State of Independence. Zometeen tijd voor de countryklapper bij Radio Gelderland. Maar eerst een verzoek van Roy Visser speciaal voor zijn moeder. Dat is Leni Visser. En wat mooi is het dat je via Radio Gelderland je moeder vandaag in het zonnetje kan zetten. En dit is een van die liedjes waarvan Roy zegt: dit herinnert mij aan...

0: mooie muzikale suggesties van jullie allemaal binnen. Ja, ook die van jou, die zit erbij, hoor. Ik ben er blij mee dat je een mooie moederdag cadeau wil aanvragen voor jezelf. In ieder geval wat wil delen.
1: De Country Club.
0: Daar is het nu tijd voor.
1: Op Radio Gelderland.
0: En het leuke is, die heeft ook weer betrekking op Moederdag. Er werden vele platen aangevraagd. Een van de populaire was ook die van Dolly Parton. Maar we hebben nog een hele andere mooie gevonden met een hele verfijnde tekst die past bij deze zondag. Denk ik, als je even goed de radio wat harder zet en even mooi naar dit liedje gaat luisteren van Garth Brooks. Het heeft een toepasselijke titel. Het heet Mam, maar met een hele diepe tekst.

so you want me to. And God said, oh child, of course I do.

Fleetwood Mac, die smaakte toch het lekkerste bij een kopje koffie. Vind ik dan persoonlijk, hoor. Zo lekker om naar te luisteren, toch? Ja. En dan de koffie wel zwart, hè. Dat is het meest gezond, heb ik me wel eens laten vertellen. Cor de Vlieg, die schrijft... André, goedemorgen. Zou je BZM met Mon Amour willen draaien? Natuurlijk, speciaal voor moeders op deze moederdag. Yeah.

0: Radio Gelderland.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
4: Europakinderhulp.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
10: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
13: Nieuwe leesbril nodig?
14: Mijnleesbril.nl.
13: Gratis verzenden en retourneren.
14: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
15: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
14: Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
15: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
16: Het is 11:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Hedel is het nu 14,9 graden en in Boven-Leeuwen 16,4. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het overal droog met een mix van sluierbewolking en flinke zonnige periode. Er waait een matige wind uit het noorden tot noordoosten en het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond krijgt de bewolking steeds vaker de overhand en vannacht kan in de Achterhoek wat regen vallen. Elders blijft het droog. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Natuurbrandpreventie in Gelderland krijgt aandacht nu het risico op branden toeneemt door klimaatverandering. Staatsbosbeheer en natuurmonumenten benadrukken het belang van natte omstandigheden en brandgangen om het vuur te remmen. En dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukkers naar Nederland kwamen, waaronder 3500 militairen en hun gezinnen. In Randwijk werden ze in een voormalig werkkamp gehuisvest waar ze nu nog steeds wonen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl, onze site en uiteraard de Omroep Gelderland app. 11:30, over een kwartiertje. Dan gaat de radio vast een stuk harder. Ik heb hem nog niet toe opgeroepen. Maar welke Duitse klassieker moeten wij op deze moederdag voor je draaien? Laat maar even weten via de mail andre@gld.nl of via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken en dan komt het bericht hier rechtstreeks in de studio binnen. Over een ongeveer kwartiertje onze eerste muziekekken.
17: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
18: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
19: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
20: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
21: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. de Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
0: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Muziek cadeau.

Nou, de zon gaat toch een beetje schijnen als dit liedje op de radio is. Sunrise van Simply. Wat een makkelijke brug is dat toch ook. Is wel te makkelijk, hoor. Dankjewel voor alle aanvragen die zijn binnengekomen. Ja, dan is het moederdag en dan zijn er toch platen die ik moet draaien. Ja, met grote kapitalen, mag ik wel zeggen. Want er zijn heel veel aanvragen voor binnengekomen. Eentje is van Jan Ginning uit Lienden. José, die heeft geschreven in de app: dit is ons liedje, wil je dit draaien? Henk Hommerson uit Ochten, die vraagt dit liedje ook aan. En ik krijg nog een verzoek van Roelevin via de Omroep Gelderland-app. En die schrijft: nou, we doen maar een plaat voor alle 5 zussen en 4 schoonzussen en 1 dochter en 1 schoondochter. Ze zijn allemaal moeders, dus draai maar een leuk moederdagplaatje. Met de groetjes van Roelevin, die trouwens ook moeder is. Ja, dat kan er natuurlijk maar één zijn. En dat is er één van

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: De mailbox die stroomt hier al vol en ik kan me er alles bij voorstellen. Jullie zeggen allemaal André.
1: Wat ben je aan het doen?
0: Ja, dat klopt, want het was helemaal geen Duits liedje wat voorbij kwam. We hebben natuurlijk wel de Duitsstalige versie van Heintje met Mama. Leek me een leuke gelegenheid om dat even samen te pakken. Maar aan de andere kant, het was ook lekker meezingen, hè? Want dit was gewoon de Nederlandse versie. Ik ga het zo meteen goed maken en daar heb ik een leuk verhaal bij. Want het is namelijk zo dat afgelopen week kreeg ik een appje. Je hebt tegenwoordig in WhatsApp heb je van die stories die je kan delen. Hè? Van die korte verhalen en dan kun je dan een fragment van een liedje kun je erbij doen. Nou, een paar jaar geleden zijn wij in Oostenrijk geweest en bij een appartement van een particuliere eigenaar. En daar heb ik nog steeds het WhatsApp-nummer van hele aardige mensen. En die hebben ook een restaurant en die communiceren dan ook via de WhatsApp of dat dan dicht of open is, of dat er gesloten gezelschappen zijn. En het leuke is, daar doen ze altijd een liedje bij. En bij hun was het voorjaar ook aangebroken en ze hadden zoiets van, nou, dat schrijven we in ieder geval op. Je bent van harte welkom in ons restaurant en daar doen we een leuk liedje bij. Nou, ik sloeg achterover. Wat een liedje. Dit is nieuwe muziek uit Duitsland van DJ Matzi. En dat ga je leuk vinden, dat weet ik 100% zeker. Luister naar Liebe das Leben. Helemaal nieuw.

0: Heb ik het een beetje goed gemaakt hiermee? Nieuwe muziek van DJ Matsi bij Radio Gelderland. En dat was Liebe das Leben, wordt een grote hit in Duitsland. Ja, en als het aan mij ligt, hier ook. Maar ja, dat is altijd wel een beetje lastig natuurlijk, hè?
1: Hast du noch eine Schallplatte?
0: Zeker, onze muziekhacker doen we het in één keer goed, hè? Die doen we straks weer om 12:15 hier bij Radio Gelderland. Ik zit even in de app te kijken. Oh, er komt wat leuks binnen, ja! Land uit Beuningen, die vraagt er leuk aan. Fijn dat je er bent.
2: Fijn dat je er bent.
0: Ja, dat zeg ik. Voor alle moeders natuurlijk en voor jezelf vraag je deze aan. Cindy Lauper.

0: Muziek uit de jaren 80 bij Radio Gelderland. En het leuke is, met de Pinksteren hebben we weer de 80's Vierdaagse. Alleen maar muziek uit de jaren 80 gaan we dan draaien. Komt deze ongetwijfeld ook voorbij, hoor. En de klapper is natuurlijk de 80's Top 80. Die gaan we draaien op tweede Pinksterdag. Op die maandag, ja. En je kunt al stemmen, hè. Dus ga even naar gld.nl/80's. En breng je stem uit op jouw favoriete jaren 80 liedje. En dan maken we daar een mooie lijst van. Met de 80 beste van de jaren 80. De hele Pinksteren dus. Een mooie vierdaagse bij Radio Gelderland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
4: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
0: Stihl. Sterk werk.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
11: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
12: Meeksmeubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
11: Voor Cuperusbedden bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Lieselot, dankjewel.

0: Duik in onze platenkast, die vind je op onze site gld.nl/muziekcadeau.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Vivaldi XL in Zevenaar.
4: Hemelvaartsdag geopend.
5: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
5: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
3: Muziekcadeau.

Nou, de grootste ster is natuurlijk Michael Jackson. Hij is inmiddels niet meer onder ons. En het mooie is, donderdag, dan is het Hemelvaartsdag en dan eren we al deze muzikale overleden helden. Michael Jackson zal er ongetwijfeld tussen zitten. Je hoorde met I Want You Back bij Radio Gelderland. Goedemiddag.

0: Romantische muziek waar het glazuur van je tanden afspringt. Voorne Radio Gelderland en Waiting for a Girl Like You. Wacht even, ik pak er nog een hoor. Ja.
1: Een croissantje.
0: Ja, die zijn toch wel erg lekker hoor. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Radio Gelderland staat aan. En zometeen spelen we een nieuwe aflevering van ons spel De Zinzoeker. En dat is een mooi spel alleen al omdat je een platenbon te waarde van €25 kan winnen. Dat is de moeite waard om mee te doen. Ik ga het zometeen allemaal uitleggen. En dit is een verzoek van Nicoline Nieuwenhuis die, ja, heupwiegend vaak met haar moeder de afwas stond te doen. Op deze platen ging de radio altijd net even wat harder. Kijk, dat is mooi. Dus ik zou zeggen, zet de radio dan nu ook maar wat harder. Ik weet niet of je met de vaat al bezig bent. Lijkt me een beetje vroeg. Maar het kan geen kwaad, hè. Gewoon lekker. George McRae op de radio.

0: was de echtgenoot van Gwen McRae. En die heeft ook nog een disco-hit gehad. Ja, mooi is dat, hè? Steek elkaar dan toch een beetje aan. Dat is altijd wel fijn om te horen. Heb je op de klok gekeken?
1: Hey, André, wat is de juiste tijd?
0: Nou, het is de tijd voor een leuk spel.
2: De Zinzoeker.
0: En dat spelen we op de zondag met als prijs een platenbon. Ter waarde van €25. Dat wil je wel hebben, denk ik. Ja, die krijg je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. Dat is een bekende slogan. En wat moet je dan daarvoor doen? Nou, ik laat je een fragment horen van een liedje. En aan jou de taak om de ontbrekende zin eruit te halen. Het is een fragment aan één stuk. En één keer is de zang weg. Ja, en wat wordt daar dan gezongen? Laat het me weten. Eén tip, zoek even de songtekst op van het liedje. Want dat is wel lastig, want we kunnen voorin het liedje zitten. Ergens in het midden of ergens onderin, achteraan. Dus ja, maar het is niet makkelijk. Maar ja, hey, €25, hè, krijg je gewoon een bonnetje van ons. Hoe fijn is dat? Ben je er klaar voor de opgave? Zet de radio wat harder. Het is deze week Tina Turner en The Best. Even dat ding aanslingeren.

0622. Dat was een 0622221342 voor het goede antwoord voor die platenbon ter waarde van 25 euro. Dit is Manfred Mann. There she was.

zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

Mooie muziek van de mama's en de papa's bij Radio Gelderland. Werd aangevraagd door Debbie Buitink uit Wenen-Wiesel. Hoi André, zo schrijf je. Ik wil dit plaatje graag aanvragen voor mijn moeder Monique en grootmoeder Ankie. Ik hou heel veel van jullie en het liefst van Debbie. 10 minuten voor 12:30 is het geworden. Ja, hij is pittig, hè? Een platenbon van 25 euro, dat gaat niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. Ik had net in het spel De Zinzoeker 2 zinnen weggelaten uit Tina Turner en The Best. Er komen wel wat antwoorden binnen, nog niet heel veel goeie. Dus ik ga straks, omdat het moederdag is, om 12:45... dan ga ik hem nog een keer herhalen. Dus krijg je nog een extra herhaling voor van me. Nou, hoe fijn is dat? Dat is toch mooi, hè? Krijg je straks en je maakt kans dus op die platenbon te waarde van 25 euro. Is toch wel een mooi cadeautje, dacht ik zo. Zometeen nog een verzoek. De hoofdpunten van het Gelders Nieuws komen er zometeen aan. Maar eerst gaan we even aftellen met Bruno Mars. Oh.

Mars bij Radio Gelderland en I Just Might. Op Hemelvaartsdag, aanstaande donderdag, dan gaan we er wat andere afslag in de muziek nemen. Want we hebben alleen muziek van overleden muzikale helden die we nog lang niet vergeten zijn. Verwacht dan mooie eerbetonen, wat langere liedjes en af en toe wat rustiger. En heb jij een liedje wat niet mag ontbreken, dan mag je dat aanvragen. Dit is een

0: Radio Gelderland.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
14: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
15: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
14: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
16: Het is 00:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Hoenderlo is het momenteel 15,7 graden en in Wadenooijen 17,6. Het weer in Gelderland, vanmiddag is het overal droog met een mix van sluierbewolking en flinke zonnige periode. Er waait een matige wind uit het noorden tot noordoosten en het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond krijgt de bewolking steeds vaker de overhand en vannacht kan in de Achterhoek wat regen vallen en elders blijft het droog. Het belangrijkste Gelderse nieuws. De Graafschap is er opnieuw niet gepromoveerd naar de Eredivisie. Ondanks een goede prestatie in de competitie en successen bij de jeugd en vrouwen strandde het eerste elftal in de play-offs tegen Almere City. NEC speelt vanmiddag een belangrijke uitwedstrijd tegen FC Groningen in de strijd om Europees voetbal. De ploeg moet winnen om kans te maken op de voorronde van de Champions League, terwijl verdediger Devrin Vonville wacht op nieuws over zijn mogelijke selectie voor het WK met Curaçao. Meer Gelders nieuws? Lees op onze site gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de AWB. En die staat op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 5 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Ten slotte daar een file van 4 kilometer, maar wel 33 minuten vertraging. Succes en sterkte als je in deze file staat. Nou, en als je net aan het inschakelen bent geweest en je hebt ons aanstaan, je bent misschien aan het brunchen, het is moederdag, je krijgt visite of je gaat zelfs op visite bij je moeder. Vraag een leuk liedje aan voor moeders. Kijk even in onze platenkast, die hebben we online gezet. En die vind je op gld.nl/muziekcadeau. En voor de tweede keer laat ik de opgave van de zin zoeken horen met als prijs een platenbon te waarde van 25 euro.
17: Voor Luxaflex zonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
18: Kom ook naar het stoffenspektakel.
19: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
18: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
19: De toegang is gratis.
18: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
20: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
0: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
8: Muziek cadeau.

0: week bij Radio Gelderland. Die hoor je wel eens vaker, hè? De Cup Song. Je hoort de dingetjes, hoor je ook een beetje. Ja, was een paar jaar geleden was het een enorme rage. Is niks meer van over. Nee, tenminste, ik hoor er weinig meer van. Leuk dat je erbij bent. Dit is Muziekcadeau bij Radio Gelderland. En ik zeg bewust ook leuk dat je erbij bent. Vind het altijd fijn dat je meeluistert. Maar je kunt ook interactief zijn. Gewoon lekker meedoen. Het is vandaag Moederdag, dus een extra reden om een plaat aan te vragen. Je deel een mooie herinnering aan je moeder. Vind ik leuk om hier binnen te krijgen. Gebruik de Omroep Gelderland app. Klik dan even rechtsboven op WhatsApp ons. En je mag natuurlijk ook altijd even in onze platenkast duiken. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau. Jan Gidding, hij woont in Linde, die heeft dat ook gedaan. En die schrijft: wil je een plaat draaien voor mijn lieve vrouw? En de moeder van onze kinderen, ze staat altijd voor iedereen klaar. Binnenkort trouwens gaan we samen een weekendje weg. En Jan zegt tegen zijn vrouw via deze weg dan maar: dat heb je meer dan verdiend.
1: We got it together, didn't we?

0: Hij zong toch wel een goed mopje, hè? Dat deed hij wel goed, zowel laag als hoog. Barry White begon zijn carrière ooit met Cadillac-banden, maar dan wel illegaal, die verhandelde hij destijds. Ja, zo is het allemaal begonnen. Ach ja, het kan vreemd verkeren, hè?
1: Wat gebeurt er in muziekcadeau?
0: Zometeen voor de tweede keer de opgave van De Zin Zoeken, met kans op een platenbon van 25 euro.

Nelly Klarenbeek uit Speult vroeg deze aan. Ze is naar het laatste optreden van Neil Diamond geweest in Nederland. En dit lied speciaal voor alle moeders uiteraard. Beautiful Noise van Neil Diamond. Voor de tweede keer gaan we de opgave van de zinzoeker laten horen. Heb je zin in een platenbon ter waarde van 25 euro? Dan moet je het volgende oplossen. Ik laat even een fragmentje horen van Simply the Best van Tina Turner. En aan jou de vraag, welke twee zinnen zijn eruit gehaald? En als je het goede antwoord hebt, app me dan even. Dan maak je kans op die platenbon. Dit is het fragmentje hoor. Komt ie nog een keer. Nou, wacht even, dat is niet de goeie. Dat is de oplossing. Oh jee, dat is niet goed, hè? Nee, ja, dan kan ik het wel helemaal gaan weggeven. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Eens even kijken. Nee, die oplossing die gaan we natuurlijk straks gewoon aan je laten horen. In de tussentijd ben ik even drastisch en naastig op zoek naar de opgave. Eens even kijken, hoor. Dit is de opgave, wacht even. Ja, dit is live radio. Dat kan natuurlijk gebeuren dat ik dan de verkeerde heb. Maar ik heb nu de goeie gevonden. Eens even kijken, komt-ie, hoor.

0: De Zinszoeker.
1: Dat is hem helemaal. Heb je antwoord maar door via de Omroep Gelderland app. Welke twee zinnen ontbraken er? Ik ga hem straks om 12:15 nog één keer laten horen. Dus pak alvast de zongtekst erbij als het je te snel ging. En dan maak je ook jij kans op die platenbon. Ter waarde van 25 euro. Dit is Joe Jackson.

0: zijn twee Joes die bij Radio Gelderland vaak voorbij komen. Ja, dit is er een van, Joe Jackson en Real Man. Ik zit nog even te kijken, wat gaan we zo meteen doen?
1: Hey André, wann kommt denn die deutschen Schallplatten?
0: Ja, dat is een hele goeie, want straks dan is het weer zover. Hè. Om 12:15 om precies te zijn, dan gaan we weer onze muziekhekken doen voor de tweede keer. Welk Duitsstalig liedje wil je horen? Laat het maar even weten via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En anders dan mag je het nummer intoetsen voor mij. 06-22-22-1342. Zo simpel is het ook. Ik kreeg net nog een verzoek binnen voor Gloria Estevan. Ik zit net even te kijken. Rob en Caroline uit Wiegen, dat zijn de aanvragers. En die vragen dat gewoon voor alle moeders aan. Nou, hoe fijn is dat? Draaien wij de singleversie van deze fijne hit van Gloria Estevan. Ergens alweer uit de jaren 80. Oh, trouwens, over de jaren 80 gesproken, laat ik dat niet vergeten. Met Pinksteren hebben wij de 80's Vierdaagse. Hoe fijn is dat? Alleen maar platen uit de jaren 80 met als hoogtepunt de 80's Top 80 op tweede Pinksterdag. Welke platen moeten daar dan in staan? Want het komen alleen maar platen in die jij hebt uitgekozen. Heel simpel, even onze site gaan. gld.nl/80's. Weet je hoe je dat schrijft? 80's? Anders gewoon 80. Doe maar, komt wel goed. En dan vul jij jouw favoriete jaren 80 platen in. En dan gaan we dat uitzenden. Tweede Pinksterdag, top 80 van de jaren 80. En natuurlijk 4 dagen lang alleen maar platen uit de 80's. Nu zoals beloofd,

0: Radio Gelderland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u, met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie BO.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks BO.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
9: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
11: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18Sierbestrating.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagpleger.

0: Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieselot, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Daar is de file alleen maar langer geworden. Heb je momenteel een vertraging van ruim 3 kwartier. Succes en sterkte als je in deze file staat. En heb je nog geen favoriet Duitsstalig liedje doorgegeven? Jij staat toch in de file, kun je gelijk even appen. Laat me weten welk Duitsstalig liedje ik jou vandaag op deze moederdag helemaal blij kan maken. Ja, het kan een liedje over moeder gaan, maar ik heb liever dat een moeder gewoon even een leuk Duits liedje aanvraagt. Dat vind ik dan wel net zo leuk eigenlijk. Met een leuke reden erbij draaien we die speciaal voor jou. En natuurlijk nog steeds kans op de platenbon ter waarde van 25 euro... in ons spel De Zinzoeker. Voor de derde keer laat ik zo meteen de opgave horen.
2: Vivaldi XL in Zevenaar.
3: Hemelvaartsdag geopend.
4: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
5: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
4: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
6: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Jos Mom. Muziekcadeau.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

0: Ria Smink is onderweg naar haar zoon in Nijmegen. Gaat daar lekker eten waarschijnlijk. Op deze moederdag, Ria Wijntjes, die schreef dat. Ja, Ria Wijntjes Smink is het dan, hè? Ja, dat heb je met meisjesnamen natuurlijk. 17 minuten over 1, het is weer de hoogste tijd, hoor.
1: De Zinzoeker.
0: En voor de derde keer gaan we de opgave laten horen van ons spel De Zinzoeker. Op het spel staat een platenbon te waarde van 25 euro. Die krijg je nooit zomaar. Je moet even de songtekst opzoeken. Dat is het makkelijkste. En dan laat ik je zo meteen een klein stukje van The Best van Tina Turner horen. En daar heb ik twee zinnen uitgehaald. Dan loopt de muziek gewoon lekker verder. Alleen Tina, die is even een kop koffie gaan drinken. Die komt later wat terug. En dan zingt ze gewoon weer verder. Maar welke twee zinnen zijn er nou weggelaten? Als jij dat weet, moet je me gelijk even appen via 06-22-22-1342 of de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken en dan komt het hier rechtstreeks in de studio binnen. Ben je er klaar voor? Heb je de songtekst bij de hand? Dat is mooi, want dan komt hier de opgave. De Best van Tina Turner. Welke twee zijn

Even maar door. 06-22-22-1342. €25 aan platenbonnen heb ik voor je liggen als je het antwoord goed hebt. En even na 13:30 gaan we de prijswinnaar bekendmaken. Als ik je dan bel, dan ben je de winnaar van de platenbon. Dit is Roy Orbison.

0: Niemand minder dan Roy Orbison. Het is 21 over 1, dat betekent alweer 9 minuten voor 2:30. Weet je dan waar het hoogste tijd voor is? Precies, deel 2, mensen.
1: Die muziek-ekker.
0: Zo, ja, zou bijna vergeten, maar dat doen we niet.
1: Die muziek-ekker.
0: Dankjewel uiteraard voor alle suggesties van Duitsstalige liedjes die zijn binnengekomen op deze moederdag. Ingrid is vaste luisteraar. Nou, ik zal je vertellen, ik heb het verhaal wel eens verteld. Ingrid loopt de hele dag met de telefoon in de hand. Echt waar, de hele dag. Volgens mij gaat ze droom in de wet. En ze heeft altijd Radio Gelderland aanstaan of de oortjes in. Nee, ze via de telefoon Radio Gelderland. En ze appt ook altijd. Ik denk, ja, ik heb de vingers van Ingrid wel eens gezien. Ze is wel eens er langs geweest. Die zijn echt helemaal blauw. Ze is blauw. Maar ze is een fanatieke appster. Echt super fanatiek. En ze zegt ook, weet je, ik wil graag iets van de Rode Roos horen. Het is zo'n mooie dag, hè. Bloemen uitdelen aan moeders. En ja, een beetje liefde komt er dan.

Freddy Breck en de Rode Rozen. Misschien ga je ze vanmiddag wel aan moeders geven. Ja. Dat is toch mooi, hè? Dat was onze muziek. Daar word je toch helemaal blij van, hè? Nog eentje. En dan is het tijd voor de hoofdpunten van het Geldersnieuws van 2:30 alweer. Dit is Alex Warren en...

0: Radio Gelderland. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief dus zekerheid in de winter en dynamische tarieven dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
11: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
12: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Het is exact 1:30 geworden. Je luistert naar Radio Gelderland. In Wilp, gemeente Voorst, is er nu 16,6 graden. En in Zoelmond, dat ligt in Buren, nu 18,6. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het overal droog met een mix van sluibewolking en flinke zonnige perioden met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er in de Achterhoek wat regen vallen, terwijl het elders droog blijft. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Ede is een wielrenner gewond geraakt bij een aanrijding met een automobilist. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Roelof Verbeek, 78 jaar oud, heeft 40 jaar als wegenwachter bij de ANWB gewerkt en is inmiddels opgevolgd door zijn zoon. Hij vertelt over zijn ervaringen en de veranderingen die hij in de loop der jaren heeft meegemaakt. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en uiteraard in de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Een lange file van 1:30 op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Culemborg en knooppunt Everdingen daar. Zondagmiddag bij Radio Gelderland met veel platen die je hebt aangevraagd. Ik heb nog 1:30 om de laatste verzoekplaat op deze moederdag te behandelen. En natuurlijk zometeen gaan we bellen met de prijswinnaar van ons spel De Zinzoeker.
15: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
16: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
15: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
17: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
16: Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
17: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl. Muziek cadeau.

0: John Mayer bij Radio Gelderland en Daughters.
1: De Zinszoeker.
0: Daar is het de hoogste tijd voor. We gaan de finale met elkaar beleven. We gaan even bellen met Doesburg, met Hans Visser. Hans, goedemiddag.
2: Goedemiddag, André.
0: Ja, vaste luisteraar van ons. Hoe beleef jij een dag als vandaag? Als je aan je moeder denkt, wat denk jij dan aan, Hans?
2: Nou, ja, we gaan er zo direct nog naartoe. Ze is er nog. En ze is inmiddels al 84. Ze wordt eind van het jaar 85.
0: Ja.
2: Dus ze is er gelukkig nog. En we gaan er over een half uurtje rijden we richting Elst.
0: Ja, kijk, dat is fijn. Als je nou aan vroeger denkt, Hans, wat is nou een mooie herinnering aan je moeder?
2: Dat ze altijd heel zorgzaam was voor ons. En dat is eigenlijk op haar oude leeftijd nog steeds. Want... Als er iets met ons aan de hand is, als we ziek zijn of wat ook, dan is altijd nog steeds wel de bezorgde moeder, zeg maar. Van wat ze vroeger ook was, zeg maar.
0: Dat gaat er nooit meer uit dan, hè? Nee, precies.
2: Nee.
0: Fantastisch. Hey Hans, we gaan over naar de orde van de dag. Nou ja, naast dat het moederdag is het natuurlijk tijd voor de oplossing van ons spel De Zinszoeker. En ik geef het alvast aan van alle mensen die hebben meegedaan, misschien jij ook wel daar thuis. Er was maar één goed antwoord. Dat was die van Hans. Dus Hans, ik zou zeggen, wat waren de twee ontbrekende zinnen van Simply the Best van Tina Turner?
2: Ja, nou, ik heb inderdaad ook even moeten zoeken in de songtekst. Maar ik kwam dus op het stukje Ooh, I'm stuck on your heart.
0: Ja.
2: I hang on every word you say.
0: Oké, dan zetten we de muziek wat zachter en dan laten we Tina zelf even zingen. Even kijken hoor.
3: I'm stuck on your heart.
0: Dat is goed Hans, dat is deel 1.
3: I hang on every word you say.
0: Ja hoor, ja, dat is helemaal goed. Nou Hans, jij gaat er vandoor met de platenbon te waarde van 25 euro.
2: Leuk, dankjewel.
0: Dat is leuk, hè? Nou, en dik ja, verdiend ook, want je moet inderdaad even wat moeite doen. Even de songtekst erbij pakken. En dan, als je hem een paar keer hoort, dan komt het er vanzelf al uit. Nou, jij bent de gelukkige winnaar, Hans. Jouw zondag kan niet meer stuk. Ik zou zeggen, heel veel plezier en succes op deze mooie dag toch voor moeders vandaag. Je gaat er zelfs naartoe, dus dat is heel fijn. En ik wens je nog een hele mooie zondag, Hans.
2: Ja, dankjewel André. Okay. Een fijne uitzending nog. Ja. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel. We gaan de beste om meteen draaien van Tina Turner. Heb je nog een verzoek? Nou ja, het is leuk. Ik heb er nog een paar te gaan. Het zijn er niet zoveel meer.
4: Fijn dat je er bent.
0: Het is 12 minuten over 1:30 geworden. We draaien natuurlijk Tina Turner en de best hier.

0: Gilbert O'Sullivan van Radio Gelderland. Er was natuurlijk een Matrimony. En daar is hij hoor, onze enige echte eigen Erik van den Berg.
1: Jazeker.
0: Ja, zet je koptelefoon even op, man. Want je hebt, waar heb je dat ding? Ah, daar. Ja, precies.
1: Nu hoor ik wat.
0: Ik wou net zeggen, dan hoor je ook nog eens een keer wat, hè, wat er gebeurt. Zometeen, alle 13 goed. En oh ja, voordat we daaraan beginnen, wij zijn natuurlijk partners in crime op Tweede Pinksterdag, hè?
1: Jazeker, wij zijn voor de allergrootste hits uit de jaren 80, hè?
0: Ja, ik heb er echt zin in. De top 80 van de jaren 80. Jij doet de finale, ik trap hem af op Tweede Pinksterdag.
1: Ja, en,
0: het is overigens wel even goed, want die top 80 die moet nog gevuld worden. Sinds gisteren is de site geopend, hè? Dus op gld.nl/80's. Daar kunnen mensen het een en ander invullen. Hoeveel dingen kunnen ze eigenlijk invullen, Erik? Weet je dat zo?
1: Nee, dat weet ik zo niet.
0: Nee, maar volgens mij wel een paar, hè?
1: Nee, wel echt een aantal. Het is niet 2 of 3 of zo. Je mag echt wel eventjes rustig de tijd nemen om lekkere liedjes te kiezen.
0: Leuk.
1: En ja, iedereen moet het vooral zelf weten, hè? Laat ik dat voorop stellen. Iedereen moet het vooral zelf weten. Wat ik leuk zou vinden, wat ik zelf leuk zou vinden.
0: Ja.
1: Kies gewoon 5 grote hits of zo. Padma, weet ik wat allemaal.
0: Mm-hmm.
1: Maar kies ook een paar verrassende dingen.
0: Ja, dat is ook altijd leuk.
1: Dat we ook af en toe eens een keer van, oh wat leuk, die hebben we lang niet gehoord.
0: Ja.
1: Ik bedoel, Born in the USA, ja, vindt prima. En die hoort er echt bij. Dus echt, maar hoort erbij, Maar ik zou het ook wel leuk vinden om misschien wat verrassende dingen te horen. Dus,
0: een albumtrekje of zo?
1: Ja, gewoon of een kleinere hit of een vergeten plaatje of een curieus Nederlands ding. Ik weet het niet, leef je uit.
0: Ja.
1: De elektronica's, de vogeltjes dan.
0: Oh, dat vind ik leuk, ja. Oh, nee, niet die. Houd toch op, man. Oh, nee.
1: Dat zorgt altijd voor tweespalt, heb ik gemerkt. De vogeltjes dan. Of je haat het.
0: Ja, precies. Nou,
1: dat is trouwens de grootste deel van de mensen. Heb ik altijd het idee. Of je vindt het erg leuk.
0: Ja, nee, ik kan me er alles bij voorstellen. Vaste luisteraar Jan Gidding, die klimt even in de app en die zegt, ik kan er 35 uitzoeken.
1: 35? Nou, zeg niet dat. Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, ik wist dat er wel veel was, maar 35. Nou, ga er even rustig voor zitten.
0: Nou, dat mag wel, ja. 35
1: de meeste
0: titels.
1: Mensen hebben toch wel playlistjes en zo, dat je hebt al een klein beetje een basis van wat je leuk zou vinden.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Dat moet wel lukken. Maar
1: welke artiest zou je als eerste invullen? Als ik nu zeg, ja, dat is lastig hoor, dat snap ik maar.
0: Falco.
1: Oké. Okay. Nou, Erik, wat jou als eerste even. Nou, leuk je het even terugvraagt, André.
0: Wat een belangstelling onder elkaar, hè? Wat zeg je, de dijk?
1: De dijk.
0: Ja, lekker. Oh ja, dat is ook wel goed, ja. Whitney Houston zit ik dan ook even aan te denken. Zo nu, ja.
1: Ja, nee, de usual suspects die komen wel meteen. Maar als je er lang over nadenkt, dan komen er ook wel dubieuze en
0: Art of Noise. Art of Noise.
1: Kijk, precies. Als jij even rustig over nadenkt, ook een beetje de wat minder bekende hits misschien.
0: Ja,
1: maar goed,
0: leuk.
1: Dan moet je dan wel weer genoeg punten krijgen om in die top 80 te komen.
0: Ja, dat is waar. Dat is het Tweede Pinksterdag dus. Vanaf een uurtje of 12, dan gaan we beginnen. Dus dat is leuk. Hey, zometeen, alle 13 goed. Wat is het jaartal?
1: Ja, ik heb de nodige jaren 80 plaat, maar ik ga speciaal terug naar vandaag in 1977.
0: Oké.
1: De tijd van Dries van Acht, onder meer. En ook de tijd dat de meiden op de huishoudschool massaal rookten. Stond een stuk in de krant. Roken als ketters. 55% van de dames op de huishoudschool rookten.
0: Wauw, oh, dat is echt wel heel veel.
1: Dus er waren minder niet-rokers
0: dan
1: wel rokers, ongelooflijk.
0: Wauw, ja.
1: De tijden zijn veranderd.
0: Ja, precies. Hé, hey, trouwens, ik ga nog even één verzoek doen. Ik kreeg een hele mooie van Rick Hart. Hij is journalist en in Curaçao. En hij schrijft ook, mijn moeder die komt ideaal naar Curaçao, omdat ik daar woon en werk als journalist. Ze is gek op een mooie plaat. Wil je zo meteen voor haar van Frans Halsema draaien, wil ik zeker. Al 31 jaar is die moeder op afstand. Zijn moeder op afstand dan, hè. En ik moet nog steeds zeggen, het is de beste moeder die we hebben. Nou, word je daar vrolijk van?

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
8: Meeksmeubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
9: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
10: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had 2 telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Jelle. Zometeen alle 13 goed. Te beginnen met... de Doobie Brothers.
7: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
13: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
14: Wenters Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist.

0: No me hables, Juan Pardo. Aan het begin van alle 13 groeten op deze moederdag. En je kunt verzoekplaten aanvragen, natuurlijk voor je moeder. Maar ik heb ook iets lolligs bedacht. Ja, ik vind het zelf heel lollig. Misschien vinden andere mensen het helemaal niet zo grappig. Noem een liedje met ma in de titel. En dan gaat het gewoon om dat ma. Dus Make It Alone, zoals Siska Post zegt, dat mag ook. Of het land van Maas en Waal, dat mag ook dan. Maar ook mama van Rasmin Pils, zegt Henk Staats. Ja, die mag natuurlijk ook. Mama van Heintje. Menno Lesterhuis, die komt met de Macarena. Ja, kijk, dat vind ik dan zelf wel heel erg lollig. Dus dat mag. Als er maar ma in de titel zit, dan mag je hem aanvragen. En we gaan vandaag met speciale aandacht terug naar vandaag in 1977. We kijken eventjes naar het nieuws. Dramatisch nieuws in Amsterdam. Maar eerst even het bericht waar ik het even met André ook al over had. Het is een onderzoek geweest onder de dames. Want het was een damesaangelegenheid. De huishoudschool. Meisjes op de huishoudschool, zo weten de krant te melden, die roken als ketters. 59% van de meisjes rookt regelmatig. En van de regelmatige rokers inhaleert 72%. Ja, er werd er volop gerookt door eind jaren 70 natuurlijk. Toen was de prijs van een pakje sigaretten natuurlijk ook een stuk lager. Dat zou het zijn geweest, 1,25 gulden of zo. Als iemand dat nog weet, laat het eventjes weten. En je kwam overal sigarettenreclame tegen. In voetbalstadions, op televisie, op de radio, in de bioscoop. Overal zag je het. Even een kleine compilatie van al die merken van weleer die we tegenwoordig nooit meer horen.
1: Peter Stuyvesant, rijke geurige tabak.
2: Ik wou u even vertellen dat er nu dus eindelijk Caballero Filter is. En dat de Caballero Filter net zo goed smaakt als Caballero.
3: Draai een drum voor mekaar. Draai een drum voor mekaar.
4: Een lengte voor in American Blend. Montano super lang. Lekker lang, dus lang lekker.
5: Pall Export, wereldbekend aroma. Leef met plezier, rook met plezier. Rook Pall Export.
6: En dit was 1977.
0: We pakken de top 40, de nationale hitparade en de tipparade van toen erbij. En dan zien we onder meer staan Billy Ocean.

lekker hè. Dusty Springfield, I close my eyes and count to 10. Het is moederdag vandaag. En ik heb als uitdaging voor je, noem een liedje met ma in de titel. En dat kan dan zijn mama. Maar dat mag ook zijn gewoon alleen M-A. En dan in een geheel andere samenstelling. Bijvoorbeeld in Mana Mana Mana, wat we horen van de Muppets hier. Ja, dat mag daar natuurlijk dan ook, hè. Of zoals Monique van der Meij heeft gepost op onze Facebookpagina. Makwala Idea van Pino D'Angelo. Ja, daar zit ook een ma in. Of The Mixed Emotions, You Want Love. Daar zit het nog niet in, maar tussen haakjes staat er dan Maria Maria. Goeie suggestie, Benny. Ik denk dat ik die zometeen nog wel eventjes ga draaien. En een aantal mensen heeft gekozen voor Mama, waar is mijn pils? Benny onder meer, maar ook Astrid kiest voor deze klassieker uit het repertoire van Normaal. Alle 13 goed op Radio Gelderland. De lekkerste gouden ouwe tot 6 uur. En kom maar door met al je suggesties, hè.

0: Ja, daar zat hij ook in. De Waar. Bij Maria Maria, de mix Emotions You Want Love.
1: Back to the 80s. 1981.
0: En Makwala Idea. Dat is een suggestie van Monique van der Meij. Dankjewel voor daarvoor, Monique. 1981. De tijd van de Italo Disco. Ja, dat zal er wel een paar jaar aanhouden, begin jaren 80. Lekker vrolijk altijd.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: Radio Gelderland.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-Sierbestrating.nl. Vivaldi XL in Zevenaar.
13: Hemelvaartsdag geopend.
12: Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-Sierbestrating.nl.
14: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
15: 2:30. Eens even kijken op de thermometer in Laag-Keppel. 16,8 graden zie ik daar. En dan kijk ik verder. Haaften 17,2. Vandaag blijft het overal droog, zo 17 tot 19 graden. Vannacht krijgt de bewolking de overhand. Blijft in de grootste gedeelte van onze provincie droog. Alleen in de Achterhoek kan er vannacht nog wat regen vallen. Blik op het Gelders nieuws. In Zutphen heeft de politie in de slaapkamer van een 23-jarige man een grote hoeveelheid harddrugs gevonden en zo'n €340.000 contant. Dat gebeurde nadat de man werd betrapt op drugshandel in een park. En hij heeft als bijnaam Mr. Knockout en dat maakte Ilaij Camara ook waar. De bokser uit Nijmegen won bij Boxing Gladiators in Rotterdam ook zijn 8e partij op Knockout. Meer Gelders nieuws in de app en natuurlijk op gld.nl. Zo direct in alle 13 goed. Splitsing. Maar na de reclame is George Harrison.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
12: Vivaldi XL in Zevenaar. Ontdek het wonen van nu, maar dan net even anders. De standaard voorbij, volop inspiratie en prikkeling van uw zintuigen. Veel elementbanken, heerlijk tafelen, comfortabele stoelen, bijpassende vloerkleden en verlichting. Laat u inspireren en maak gebruik van onze intekenservice en floorplanner. Vivaldi XL heeft bovendien de mooiste Henders en Hazel afdeling van Nederland. Ervaar 7 dagen in de week onze gastvrijheid in Zevenaar. Of kijk snel op vivaldixl.nl.
17: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
18: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

Ja, Beautiful Rose van de George Baker Selection. Zo direct duiken we weer terug in de tijd. Mei 1977. Maar eerst Gold.

0: 3:15 geweest met Spanner Ballet en Gold. Moederdag. En vandaag heb ik gevraagd aan je: weet je liedjes met ma in de titel? Dat mag het woord ma zijn, maar het mag ook gewoon de twee letters zijn die in de titel zitten. En het leuke is, als ik kijk naar de hitparade van toen, en we kijken vandaag naar 10 mei 1977.
1: Dat was toen.
0: Daar kom ik in de hitparade ook een aantal liedjes tegen die daar prima voor in aanmerking zouden kunnen komen. Bijvoorbeeld Getty met Mademoiselle. Dat was een liedje in de tipparade. Gypsy Woman van Breeze staat in de top 40 en de nationale hitparade. Dus die zou ook mogen. En André Hazes, ook hij staat in de hitparade. En niet alleen met ma, maar zelfs met een heel lied over zijn moeder.

0: Toen zag hij nog echt uit als een Italiaanse opera. Met zo'n gek snorretje. Nog een klein stukje verder. Ik wou gewoon even voor de sfeer even een klein stukje laten horen. Maar als mensen zijn, nou nee, die moet je echt per se helemaal gaan draaien. Laat het vooral weten, dan pak ik hem later gewoon nog eventjes helemaal bij. In de hitparade ook, en dat was destijds de nummer 1 in de tipparade. De alarmschijf bij Veronica ben je dan natuurlijk. Is Ma Baker van Boney M.
1: 1977.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

The Chain of Fools, het was 1968. Rita Franklin, hierin alle 13 goed. Wij regionale omroepen, wij zijn natuurlijk allemaal trots op de regio waar we uitzenden. De regio waar we thuis horen, waar we vandaan komen natuurlijk. En iedere regio heeft ook zijn eigen artiest natuurlijk. Zo zijn ze bij Radio Noord in Groningen heel erg trots op Splitsing. Want Splitsing, dat was een Groningse band. Maar wij zijn ook trots op Splitsing, want de zanger Peter Goit-Komelink, ja, dat is een van ons. Die komt uit Groenlo, die komt uit Gollen, die kan plat praten als een dubbeltje. Dus die is ook voor ons. Dus ik vind Splitsing gewoon een Gelderse band. Tenminste met een Gelderse zanger, toch? Peter Goit-Komelink en een van de successen van Splitsing. Geef me wind en zeilen.

0: Radio Gelderland.
1: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
6: Europakinderhulp.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Woonboulevard Zutphen is Hemelvaartsdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
14: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Fabriek voor de laagste prijs en desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentustegelsenvloeren.nl.
1: Kom ook naar het stoffenspektakel.
2: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
1: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
2: De toegang is gratis.
1: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
4: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: is always a woman. Ik mag eigenlijk ook hè, voor de Ma-liedjes van vandaag. Er zijn er heel veel binnengekomen. Ik zal er zo meteen weer even door gaan grasduinen en weer een paar mooie titels uitzoeken. Maar liedjes met Ma in de titel, en het mag dus ook verstopt zijn in een woord, die zijn van harte welkom vandaag, omdat het Moederdag is.
1: Dat was toen.
0: En we gaan vandaag met speciale aandacht terug naar 10 mei 1977... Nederland leerde kennen met een aantal ruige achterhoekers. Ze praten plat, ze drinken bier. Ze rijden in grote auto's. Nederland leert normaal kennen. En voor de eerste keer hebben ze een grote hit. Ze staan in de hitparade met oerend hart. En dat betekent dat de mannen de Achterhoek uit moeten. Ze moeten naar Topop, ze moeten naar Giel Montagne, ze moeten naar de televisiestudio's in Hilversum natuurlijk, om hun verhaal te doen. En er gebeurt heel wat. Want aan het imago, daar wordt zorgvuldig gewerkt door Benny Jolink en consorten. En dus sneuvelde er wel eens wat. Er kwamen berichten in de krant van die onbeschaafde achterhoekers die de boel kort en klein slaan in Hilversum. Nou, dat viel ook wel wat mee. Ik heb er ooit over gesproken met Jan Manschot, ons inmiddels helaas ontvallen. En die kon zich dat allemaal nog goed herinneren.
2: Ja, maakt helemaal maar niks uit. Hoes vond het prachtig. Op een gegeven moment hadden wij in Hilversum, met Oerend hadden we een studio in Hilversum. Hadden we wat kleine dingen gesloopt. Een paar lampjes en een paar deuren. Ja.
0: Stel uit.
2: Botjes met.
0: Want dat was bij een tv-optreden. Jullie moesten voor de tv gaan optreden. Toen kwamen ze.
2: Het was bij het maken van een videoclip van Oerend Hart. En een half jaar later zei hij: mannen, jullie hadden nog veel meer af moeten breken.

Ja, er ging een schok door Nederland. Wat was dit nou weer uit de Achterhoek? Oer het Hart. Ze stonden in de top 10 vandaag in 1977. Ver boven bijvoorbeeld Barbra Streisand. Nou ja, wat heet ver boven? Zij stond op nummer 19. En Oer het Hart was de nummer 4. Barbra Streisand. A Star is Born.

Mooi hè, Little Feet. Willin werd aangevraagd. Eigenlijk een ander liedje van Little Feet. Maar dit was de enige die ik zo bij de hand had. Schande eigenlijk, hè? Wat een geweldige band. Wat een mooi repertoire. Daar zouden we eigenlijk veel meer liedjes van bij de hand moeten kunnen hebben. Maar goed, je kunt niet alles hebben. Alle 13 goed op Radio Gelderland tot 6 uur. De allerlekkerste gouden ouwe. En op deze moederdag vraag ik je om liedjes met ma in de titel. Goed beschouwd wordt Mother, How Are You Today, die werd aangevraagd. Daar dus niet bij, daar zit geen ma in. Ja, weliswaar Mother, maar geen ma. Zo direct de suggestie van Menno. Maar eerst eventjes een andere mededeling. Leuke uittip voor de komende week. Gerard Hebben die stuurt dat door. Zou jij voor alle vrijwilligers, inclusief spelers van het openluchtspel in Baak, een mooie plaat willen draaien? Nou, dat kan dan mooi dezelfde zijn die door Menno wordt gesuggereerd voor de ma-liedjes. Het openluchtspel van Baak wordt elke 3 jaar opgevoerd. Het hele dorp loopt daar vooruit. Iedereen is daarmee bezig. Het wordt volgens mij altijd in het Achterhoeks opgevoerd. En ik hou ervan in de Achterhoek, die traditie van de openluchtspellen. En er zijn heel wat avonden. De speelavonden van het openluchtspel van Baak dit jaar zijn op 15, 16, 20, 23 en 25 mei. En elke avond begint het om 7:30. Er is een speciale website, ze hebben een Facebookpagina. Dus als je daar naartoe wil gaan, kun je dat makkelijk eventjes vinden. 15, 16, 20, 23, 25 mei, openluchtspel in Baak. Heel veel plezier met de voorbereidingen. En dank voor alle vrijwilligers voor de inzet. Want ja, zonder vrijwilligers, daar heeft Gerard gelijk in, zou er helemaal niks van de grond komen. Dan het liedje met de ma in de titel. Tevens voor die vrijwilligers daar in Baak van de Menno Lesterhuis. Die komt met een suggestie. De Macarena van Los Del Rio. Ja, daar zit ook ma in. Dus die mag op moederdag.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dernande? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
7: Stihl. Sterk werk.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
7: Stihl. Sterk werk.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
13: Het is 3:30 geworden. Eens even kijken. Nelspeet, 16,3 graden. Beltrum, 19,1. Vanmiddag blijft het droog, mix van sluierbewolking met zon. Vanavond krijgt de bewolking de overhand. Vannacht kan het in de Achterhoek nog wat regenachtig zijn. De rest van de provincie blijft droog. Blik op het Gelders nieuws. Een wielrenner is gewond geraakt bij een botsing met een auto in Ede. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En in Zutphen heeft de politie in de slaapkamer van een 23-jarige man een grote hoeveelheid harddrugs en €340.000 gevonden. Het gebeurde nadat de man werd betrapt op drugshandel in een parkje. Meer Gelders nieuws natuurlijk in onze app en dan op gld.nl.
14: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079.
15: Kom ook naar het stoffenspektakel.
16: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
15: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
16: De toegang is gratis.
15: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
17: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multivocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
18: Kamperoase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kamperoase.nl.
19: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
20: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
21: Erik van den Berg, ik ken hem wel niet, maar hij is niet wijs.

0: Born to be Wild, Steppenwolf uiteraard. 8:08, alle 13 goed. We gaan weer naar 10 mei 1977.
1: Dat was toen.
0: En ja, ik probeer altijd een beetje het vrolijke nieuws eruit te pikken, maar vandaag grote koppen in de krant in 1977, want een enorme ramp heeft er plaatsgevonden in het hartje van Amsterdam. Een brand in een hotel heeft er plaatsgevonden. De krant weet te melden 7 doden en 20 vermisten. Nu weten wij dat de ramp veel groter is geworden. Er waren liefst 33 overledenen te betreuren. Het hotel, Hotel Polen, vatte vlam. Er waren te weinig wegen voor de mensen om eruit te komen. De constructie van het hotel deugde ook niet. En dus tijdens de reddingswerkzaamheden stortte het hele hotel ook nog een keer in. De correspondentie, de communicatie moet ik zeggen, van de Amsterdamse politie en brandweer is bewaard gebleven. En we horen vlak na het uitbreken van de brand de eerste communicatie over de portofoon.
2: Stuur u alsjeblieft per auto naar de Kalverstraat.
3: We doen alles wat het zo mogelijk is. Einde bericht.
4: AC, C-wagen 1 over.
5: C-wagen 1 hier, AC over.
4: AC wil u trachten al het mogelijke materiaal dat ter beschikking is naar mevrouw Kind te sturen. Want het zit inmiddels ook al in pand nummer 12 van de boekhandel De Slechte. Over.
5: Ja hoor, ik zal kijken wat ik kan sturen.
0: Zo'n centralist die dan kool zijn werk doet, dat moet natuurlijk ook. Maar dat klinkt altijd een beetje van, oh ja, ik zal kijken wat ik kan doen. Brand Hotel Polen, 1977.

Zij won het Eurovisie Songfestival in 1977. Marie Myriam en stond ook vandaag in 1977 in de hitlijsten. Overal in Europa natuurlijk. Het is even gedraaid. Want vandaag speciaal terug 13 keer naar die hitparades van vandaag in 1977. Hier in alle 13 goed. En op deze moederdag, liedjes met Ma van harte welkom. Dat mogen mama liedjes zijn, maar dat mogen ook liedjes zijn waar gewoon Ma in zit. Zoals deze. Siska Post heeft hem geadviseerd. Stevie Wonder en Master Blaster.

Blaster, Stevie Wonder, liedjes met Ma van harte welkom op deze moederdag. Ik krijg een vermanend berichtje van Jan. Je moet natuurlijk wel op deze moederdag je moedertje draaien. Ook al zit er geen Ma in de titel, ik vind dat je die niet kunt laten liggen. Nou, dat vind ik eigenlijk zelf ook, Jan. Sterker nog, ik heb vandaag, toen mijn kinderen klaar stonden om mijn moeder te verrassen met de surprises voor moederdag, heb ik eventjes uit de radio in de keuken je moedertje laten schallen. Want dat is natuurlijk wel het ultieme moederdaglied. En oh toeval, dat stond vandaag in 1977 in de hitparade, waarin we dus 13 keer naar terug gaan. En dus nu 14 keer naar terug gaan, want deze is bonus dan.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
5: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
6: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
7: Meeks Meubelen in Vorde en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, Dorien. Deze hoor je zo in alle 13 goed. Hemelvaartsdag. Het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
11: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in gestoffeerde, gecertificeerde zorgbedden.
10: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
12: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
13: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
14: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn

0: Marion van de Cats. Aantal mensen zit lekker in de tuin, is bezig in de tuin. Harm bijvoorbeeld, die zegt net de eerste kukkelusje gespot. Dat vind ik leuk, dat is een lieve heersbeestje. En een lieve heersbeestje heeft echt in het hele land 1001 verschillende namen. En bij Harm is dat dus kukkelusje. Verder is hij bezig met het aanleggen van de vlindertuin. Maar hij moet eerst eventjes de boel een beetje op orde brengen. Brandnetel zonder prik kan ook, dat is de dovenetel. Ja, daar houden de vlinders ook van natuurlijk. Goed bezig, Harm.
1: Topper.
0: En hou de radio er lekker bij aan natuurlijk, hè. Dat klust lekker door. We gaan het archief van Top op in. We komen terecht in september 1984. The Neverending Story. Filmmuziek van de man van Catch a Cuckoo.

0: Gentle as Anything hier op Radio Gelderland. Tot 6 uur alleen maar lekkere gouden ouwe. Hè? In alle 13 goed.
1: Dat was toen.
0: En we gaan met speciale aandacht terug naar 10 mei 1977. Ik heb de hitparades van toen erbij. Maar ook de tv-gids van toen. Waar konden we naar kijken vandaag in 1977? Barbara Papa werd uitgezonden. De staatsloterij, kenmerk. Ja maar. Het NOS Nieuws natuurlijk. En dat was de finale van de Europa Cup 2. Live te zien op het eerste net tussen Anderlecht en Hamburger SV. De wedstrijd werd trouwens gespeeld in Amsterdam. En toen speelden bij HSV in de basis 11 Duitsers. Komt dat tegenwoordig nog maar eens om bij een Europese topclub? Dan komen ze van over de hele wereld. En zelden staat er nog iemand uit het land van herkomst van het team in het veld. Anderlecht speelde trouwens met 4 Nederlanders. En voor de rest alleen maar Belgen. En de Duitsers wonnen trouwens met 2-0. Op televisie ook Charlie's Angels.
2: Once upon a time, there were three little girls who went to the police academy. And they were each assigned very hazardous duties. But I took them away from all that. And now they work for me. My name is Charlie.
0: TV-gids weet te melden, Charlie's Angels, dat zijn 3 zeer sexy politieagenten. En die werken dus voor Charlie. In de hitparade ook Guys and Dolls.

0: Radio Gelderland.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
15: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleep Refurbish in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
16: Vivaldi XL in Zevenaar.
17: Hemelvaartsdag geopend.
15: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
18: Het is bijna 4:30. In de Apeldoorn, daar is het 17 graden. De Overbetuwe in Hemmen, 19,1. Vanmiddag overal droog, mix van sluierbewolking en zonnige periode hebben we. Het wordt zo'n 19 graden. Het kan ook 17 zijn, het ligt een beetje tussen de 17 en 19. Vanavond meer bewolking. Het kan in de Achterhoek wat gaan regenen, elders blijft het droog. Blik op het Gelders nieuws. Momenteel zijn de volleyballers van Orion bezig tegen Lycurgus in eigen huis. Hebben ze de eerste set gewonnen. De eerste twee wedstrijden in de finale reeks hebben de Doetinchemmers al gewonnen. Ze liggen dus op kampioenskoers. En in Zutphen heeft de politie in de slaapkamer van een 23-jarige man een grote hoeveelheid drugs gevonden. En liefst €340.000 contant geld. Het huis van de man werd doorzocht nadat hij werd betrapt op drugshandel in een park. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app. Zo meteen terug weer naar 1977. We kijken met speciale aandacht naar de hitparade van toen. En deze staat er ook in.
19: Hey, nou wat die mooi. Nee, nou wat die fraai.
18: Ome Joop.
20: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
21: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentes. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentes.nl.
22: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
23: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
24: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

Jolien, Dolly Parton. Het is vandaag Moederdag. Liedjes met een ma zijn van harte welkom. En een aantal suggesties zijn meerdere keren binnengekomen. Het zal je misschien ook niet verbazen. Mama van Genesis bijvoorbeeld door een aantal mensen aangevraagd. Die gaat zo meteen komen na deze Brabants Italiaan. Hij heet Gino Polidi. Hij zingt Viva la Mama.

Ja, er zijn ook mensen die hebben Heintje aangevraagd met mama. En er zijn mensen die Genesis hebben aangevraagd met mama. Ja, dat is een beetje keuze tussen twee werelden, zullen we maar zeggen. Hè. Marjan Gillink die haakt aan op de vraag op de Ma-liedjes. Ze zegt Barry Manilow met Manny. Dat is zowel in de artiesten Ma als in de titel een Ma. Dus dat is mama. Nou, dat klopt. Daar is die. Barry Manilow.

0: Mandy van Barry Manilow. We zitten...
1: Dat was toen.
0: Met Dat was toen vandaag op 10 mei 1977. Ik heb het gedrukte exemplaar van de hitparade voor me liggen. Daarin ook een advertentie voor de nieuwe LP van Rob de Nijs. Die gaat tussen zomer en winter heten. Wervende tekst erbij. De LP die u bij uw platenhandelaar beslist moet gaan beluisteren. Ja, dan ging je naar de platenhandelaar. Dan ging je aan de balie staan, dan hing daar een koptelefoon. Of zo'n halve koptelefoon die je dan aan je oor kon drukken. En dan zette de platenhandelaar de LP op en dan ging je dan staan te luisteren. Hè? En zo weet deze advertentie ook nog te melden. Dezelfde LP staat natuurlijk ook op muziekcassetten. We zitten in mei 1977 op de radio. Was de Dik voor Mekaar show natuurlijk een hartstikke grote hit. De typetjes van André van Duin die waren razend populair. Harry Nack met die antenne op zijn dak. Pep en Toos en natuurlijk Ome Joop. En Ome Joop die was razend populair. En dus besloot André van Duin dat Ome Joop ook maar eens eventjes een volledige single zou moeten gaan laten inzingen. Want Ome Joop die was licht opvliegerig. Hè? En dan hoefde maar iets te gebeuren of het leven zat hem iets tegen. Dan schreeuwde hij het uit. Nee, nou wordt hij mooi.
1: Dat was toen.

0: Sound and Vision van David Bowie.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: En we gaan vandaag naar The Mother, The Father, The Sister en The Brother. MFSB. Dat was een groot gezelschap. Zo'n 30 studiomuzikanten verbonden aan het Philadelphia-label. Die speelden de meest prachtige zaken in. Bijvoorbeeld TSOP, The Sound of Philadelphia, was een hele grote hit. En de band die werd gevormd in de jaren 70 door Kenneth Gamble en Leon Huff. Ja, die hadden keuze genoeg natuurlijk. Genoeg goede artiesten die verbonden waren aan het Philadelphia-label. En zet ze in de studio en het levert het ene na het andere mooie instrumentale werk op.
1: Instrumentaal, fenomenaal.
0: Zoals de Zip.

0: Radio Gelderland.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
5: Oh yeah.
4: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Alweer je leesbril kwijt?
10: Mijnleesbril.nl.
9: Het grootste assortiment leesbrillen.
10: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
11: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt. Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Zo direct door met alle 13 goed. Met onder meer een hele mooie favoriete top 3. Dit keer de favoriete top 3 van Martine.
13: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
14: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100.

Hot Chocolate. Heeft met een schuin oog gekeken naar de stand van zaken bij de volleybal bij de mannen van Orion. Want die spelen om het landskampioenschap. Dan moeten ze thuis winnen van Lycurgus. Nou, het gaat de goede kant op. Ze staan 2-0 voor in sets. En ook de derde set, daar hebben ze inmiddels een ruime voorsprong. Dus nou, ik vermoed dat ze zometeen tegen half die beker in handen hebben. Maar niet te vroeg juichen. Dat is sport. De bal is rond en punt voor punt. Als je de favoriete top 3 wil aanvragen, dan ben je van harte uitgenodigd om dat op te sturen. Vandaag de favoriete top 3 van Martine Fleming. En die heeft een aantal mooie liedjes uitgezocht natuurlijk. Want dat was ook de opdracht. En ik vind dat ze geslaagd is. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Zo direct George Michael, Nina Simone. En we trappen af met Mariah Carey. Nummer 3. Vision of Love.

bijzondere vrouw, fantastische zangeres. En woonde nog zelfs even in Nijmegen. Maar goed, dat heb ik al zo vaak verteld. Nummer 1. Nina Simone hoorden we Feeling Good als de tweede keus van Martine. En dit is de eerste. Haar nummer 1 van deze top 3. George Michael.

was eigenlijk wel mooi, hè, Moederdag, om dit op nummer 1 in de top 3 te hebben. Father Figure, George Michael. Liedjes met Ma in titel, dus van harte welkom. En er zijn ze zo ongelooflijk veel binnengekomen via zowel de Facebookpagina van Radio Gelderland als via de WhatsApp, als via de mail, dat ik genoeg keus heb. Herman die heeft hier een hele mooie bedacht. Twee keer Ma zit erin, zegt hij. Het is een liedje van Hart, halverwege de jaren 70. Magic Man.

is het hemelvaart. En de hele dag hoor je op Radio Gelderland hemelse helden. Artiesten die er dus niet meer zijn, maar nog altijd bij ons blijven. Hemelse helden op je radio. De hele hemelvaart.

0: Radio Gelderland. Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
1: Kom ook naar het stoffenspektakel.
2: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
1: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
2: De toegang is gratis.
1: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
3: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
5: Het is 5:30. Eens even kijken op de thermometer Oldebroek. Daar is op dit moment 15,3 graden. In Misten bij Winterswijk nog 18,5. Vanavond overal droog, wel steeds vaker bewolkt. In de Achterhoek kan het wat regenen. De rest van de provincie blijft droog. Het wordt een graadje of 5. Dan even kijken naar het nieuws. De volleyballers van Orion hebben hun 5e nationale titel te pakken in de finale om de play-offs. Ze werd met 3-0 gewonnen van Lycurgus. En bij een demonstratie tegen de komst van de AZC in Apeldoorn zijn gisteravond 26 mensen aangehouden. De politie greep in nadat demonstranten na 8 uur weigerden te vertrekken en agenten met vuurwerk en andere voorwerpen bekogelden. Meer nieuws lees je natuurlijk op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app.
6: Vivaldi XL in Zevenaar.
7: Hemelvaartsdag geopend.
8: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
10: Meeksmeubelen in Vorde en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
11: Alle 13 goed. Erik van

0: ik heb een collega die is helemaal fan van deze band. Ik weet niet of ik mag verklappen wie het is. Dan ga je misschien anders naar kijken of luisteren. Ja, het is Xandra. Die vindt Champagne vindt ze echt heel erg leuk. En ik trouwens ook. Omi, Omei, die stond ook vandaag in de hitparade in 10 mei 1977.
1: Dat was toen.
0: En dat is de dag waar we vandaag met speciale aandacht naartoe gingen. 13 hits uit de hitparade van toen. Zelfs Ome Joop stond in de hitparade met Nee, nou wordt die mooi. Het leuke van zo'n hitparade is, als je dan met terugwerkende kracht kijkt, dan weet je van, oh, dit zijn de blijvertjes, dit zijn legendarische platen geworden. Terwijl je op zo'n moment natuurlijk er heel anders naar kijkt. Dan zie je gewoon Champagne staan met Oh Me, Oh My en de Eagles met Hotel California en Oerend Hart van Normaal. En dan denk je misschien, nou ja, allemaal mooie liedjes. En dan blijkt natuurlijk Oerend Hart een enorme, bijzondere platen zijn geweest. Trendsetting voor de hele dialectrock in Nederland. En Hotel California, dat is uitgegroeid tot een van de popklassiekers aller tijden. En Oh Me, Oh My, Goodbye van Champagne, ja, die hoor je nog maar zelden.
1: Dat was toen.
0: Zo gaat dat, hè. En soms zie je dat van verre aankomen en soms denk je van, oh. Sterker nog, soms heb je ook hitparadeliedjes die geen grote hit worden. En achteraf dan weer blijvertjes blijken. Zometeen nog wat moederdagverzoekjes en moederdagsuggesties, liedjes met een ma.

California van de Eagles. Zometeen tegen 6 uur heb ik er nog één voor je. En dat is wat mij betreft weer de allerleukste van de hele dag. Dat is een liedje waar ik dan zelf echt denk van... nou, dat is leuk dat we het een keer kunnen laten horen. Het is een liedje uit het repertoire van Monty Python. Het begint met een weerman die er dan tot de conclusie komt... dat het weer presenteren eigenlijk helemaal niks voor hem is. Maar goed, dat zometeen. Nu gaan we eventjes op de Duitsstalige tour. We gaan eventjes gas geven. We gaan even vrolijk doen met Heino. Ja.

Ach, een van de favorieten van mijn moeder, Heino Blauw Bluut der Enzian. En er wordt een plaatje aangevraagd door Raymond. Die zegt speciaal voor Dini Lichtenberg-Garsen. Mijn moeder, graag zou ik dan Beth Hart willen horen met mama. Maar die is helaas te nieuw voor dit programma. Ik had al met alle plezier gedraaid natuurlijk. Jan Gilling die heeft nog een liedje met Ma in de titel. Namelijk Ma Bellamy van de T-Set. Ga ik zo meteen laten horen. En een aantal mensen kwam ook met Mama van Heintje. Dan werd mij al gevraagd van wat vind jij van Mama van Heintje? Nou, daar vind ik wel wat van, maar dat ga ik niet zeggen wat ik ervan vind. Ik laat even een klein stukje horen en daarna gaan we gauw door naar Ma Bellamy van de T-Set. Dini Lichtenberg, deze is ook eventjes voor jou, hè. Het is wel een geen bad heart. Maar toch, het is wel lief.

Ach, prachtig, hè? Oh. Ja, weg was hij weer ook weer. Nee, prachtig leuk. Ik wil geen liefhebbers van Heintje tekort doen, hoor. Maar ja, de tijd is bijna op, jongens. Ik moet nog een aantal plaatjes draaien. En we moeten zometeen ook nog Monty Python laten horen.

0: Delta Lady van Joe Cocker. Ik heb er nog eentje voor je en dat wordt de Lumberjack Song van Monty Python. Ik vind dat altijd een geweldige televisie, Engelse humor natuurlijk. En in 1975 maakten ze de Lumberjack Song. Kregen ze trouwens de hulp van niet de minste, George Harrison. Die hielp mee om het nummer op te nemen. Het werd ook op single uitgebracht. En het is buitengewoon komisch. Je moet wel een klein beetje Engels kunnen verstaan natuurlijk. We horen zometeen een weerman die dan besluit van dat het presenteren van het weer eigenlijk allemaal maar niks is. En dat hij eigenlijk wel iets heel anders zou willen doen in zijn leven. Hij zou bijvoorbeeld wel houthakker willen worden. In het bos. A lumberjack. Maar goed, alleen houthakken is het dan ook weer niet. Dan loopt het allemaal weer helemaal anders. Maar goed, dan is het dus ook Monty Python. Fijne avond.
1: Well, the weather for the whole area will continue much the same as the past few days. Temperatures 17 centigrade, that's 49 Fahrenheit. Winds will freshen later tonight to southwest, force 6 or 7. And there will be showers, sometimes heavy in many... Oh, sod it. I didn't want to do this. I don't want to be a weather forecaster. I don't want to rabbit on all day about sunny periods and patches of rain spreading from the west. I want it to be a lumberjack leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. The giant red

0: Dank voor uw geduld. Goedenavond.
1: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
2: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
3: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
2: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
4: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax en sta op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De avond van Gelderland.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

of bijzondere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

mee met Frank, Esther en Linda en stap in het busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Donderdag is het hemelvaart. En de hele dag hoor je op Radio Gelderland hemelse helden. Artiesten die er dus niet meer zijn, maar nog altijd bij ons blijven. Hemelse helden op je radio de hele dag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in Nederland. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu 6 weken in thuisquarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details. Volgens de Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en om het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag ook mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones in Letland neer die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste ook de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon, onder ongeveer 4 kilometer voor de finish. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws en ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen pas vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. En voor de 8 minuten die nog resten moet de club dus naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Nieke van der Wij.
2: Bij Australië is mysterieus walvisgedrag waargenomen. De walvissen maken pirouettes, ze bewegen hun borstvinnen door het water en ze doen aan kaakgapen. En zulke acties zijn zelden waargenomen. Wetenschappers vermoeden dat het om sociaal gedrag gaat. Ja, zo lust ik er nog wel 10. Ik denk dat ze blij zijn dat Timmy na alle omzwervingen weer terug is. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wat vindt Duitsland van Poetins plan om ex-bondskanselier Gerhard Schröder als bemiddelaar in te zetten bij vredesbesprekingen met Oekraïne? Hanko Jurgens, die heeft daar wel een idee over. En Yannick Dupont, die komt ook. Die vindt dat Nederland, net als veel andere EU-landen, wel eens grotere stappen mag zetten bij het herstel van de betrekkingen met Syrië. En dat Breda in mei 1940 werd geëvacueerd, 60.000 inwoners, is een vrij onbekend verhaal. De jonge historica Sanne Stevens pluisde het uit en schreef er een boek over. En de Bachvereniging heeft een nieuwe leider, Johanna Soller, en ze komt uit Duitsland. Eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 10 mei.
3: Nou ja, iedereen is kalm en ook opgelucht.
2: Volgens de ambassadeur in Spanje stapten de passagiers van de Hondius blij aan boord van het vliegtuig naar Nederland. En er was meer goed nieuws.
3: Nou, het goede nieuws is dat niemand symptomen heeft. Dus dat is denk ik het belangrijkste.
2: Inmiddels zijn ze geland en moeten de passagiers in quarantaine. Dat doet allemaal een beetje denken aan corona. Dus dan bel je al snel.
4: Welkom, mevrouw Koopmans. U bent er weer.
5: Ik ben er weer.
4: Zou moeten zeggen.
2: Maar Marion Koopmans was niet de enige viroloog die werd gebeld.
5: Ieder van ons heeft afgelopen week honderden mediaverzoeken gekregen.
2: Koopmans en haar collega's concludeerden al snel dat het hantavirus onder controle is.
5: Dat is niet genoeg, daar red je het niet mee.
2: En dus vindt ze het belangrijk om in de media te blijven optreden.
5: Als daar dan niet verder over wat over gezegd wordt, dan komen de verhalen zelf wel.
2: Verder met verdrietig nieuws. U hoorde het al. Een 15-jarig meisje is bij de halve marathon in Leiden overleden. De organisatie wist meteen wat ze moesten doen.
6: Nou ja, het was voor ons allemaal vrij snel duidelijk.

0: rapteksten uit de jaren 90 in zijn speeches gebruikt. Dit zei hij bijvoorbeeld over de leiders van Iran.
1: The top people in that government are, to say the least, they're insane in the brain.
0: En dat komt rechtstreeks uit een liedje van Cypress Hill. Maar hij citeerde ook rapper Ice Cube.
1: They should check themselves before they wreck themselves.
2: You better check yourself or you wreck yourself.
0: En als je dan verder teruggaat in de tijd, kom je ineens Public Enemy tegen.
3: Every day, the Department of War lets the drummer get wicked.
2: Here's your ticket. Here the drummer get wicked.
0: Ook bij de ontvoering van de Venezolaanse president Maduro gebruikte hij rapteksten.
4: We are dealing with people over there that have spent most of their lives living in a gangster paradise.
5: And now if you don't know, now you know.
2: And if you don't know, now you know.
0: Ja, opmerkelijk. Tot slot, moederdag. Voor deze mannen betekent hun moeder heel veel.
6: Als er ook maar iets nodig is, dan kan ik bij haar terecht.
7: Ze maakt mijn boterhammetjes 's ochtends.
8: Dat klopt, ja, daar hou ik van, dat weet ze. Dus dat bakt ze dan voor me. Mijn bed verschonen doet ze.
0: Dus dan denk je, die hebben allemaal een mooi cadeau gekocht.
8: Eerlijk gezegd nog niet, nee. Ik moet er nog om.
6: Nee, eigenlijk niet. Nee, dat moet ik eigenlijk wel doen.
0: Deze jongeman heeft wel een cadeau-idee, maar het lijkt alsof hij nog op de kleuterschool zit.
9: Ik ben druk aan het knutselen. Ik weet dat mijn moeder heel blij wordt van een zelfgetekend iets. Misschien ga ik een bloemetje vouwen.
0: Hij vindt het veel werk, dus is hij blij dat het maar één keer per jaar moederdag is.
9: Nee, ja, omdat ik vind één keer moederdag al te veel. Het kost altijd veel tijd en je vergeet het vaak. Het is ook geen kinderdag.
10: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
9: Zeg maar, ouders altijd, ja, het is elke dag kinderdag. Maar ja.
0: Oké, de krant van morgen, gelezen door Annette Schut.
11: De tent waardoor gisteren een Amsterdams housefestival werd afgelast blijkt vaker te zijn gebruikt in de hoofdstad. Sterker nog, zo schrijft de Telegraaf, de tent werd ook gebruikt bij de afsluiting van Amsterdam 750 op het Museumplein, waar ook de koning en koningin bij waren.
0: Burgemeester Halsema besloot in de nacht van vrijdag op zaterdag, luttele uren voordat het festival zou beginnen, dat het niet door kon gaan. En daar was ze volgens de krant niet blij mee, en dat is vriendelijk uitgedrukt.
11: Het is onbestaanbaar dat ik dit op de dag zelf moet beslissen, schreef ze in een mail, dat ik vannacht word geconfronteerd met een besluit dat waarschijnlijk een voorbereiding kent van maanden, is wat mij betreft onacceptabel. Ik word daarmee met mijn rug tegen de muur gezet.
0: Het kwam allemaal door geharrewar tussen het stedelijk evenementenbureau en de omgevingsdienst. De ene had positief geoordeeld over de tent en de andere negatief.
11: Hoewel abortus in de Verenigde Staten geen grondwettelijk beschermd recht meer is, hebben de afgelopen jaren wel meer vrouwen in het land een abortus ondergaan. En dat komt, schrijft NRC, door de opkomst van een bloeiende pillenindustrie. Bedrijven die door het hele land pillen opsturen die een abortus opwekken.
0: Vrouwen in de Republikeinse staten die door het gebrek aan abortuszorg al voor die verboden moesten reizen om een zwangerschap af te breken, hoeven daar nu, dankzij die pillen, de deur niet meer vooruit, waardoor de aantallen van abortus in die staten toenemen.
11: Arts en activist Angel Foster zegt in de krant zelfs: abortus is, ironisch genoeg, goedkoper en toegankelijker dan toen het landelijk recht nog bestond.
0: De vraag is hoe lang nog, want na veel juridisch gedoe moet het constitutioneel hof uiteindelijk de vraag beantwoorden of artsen pillen mogen sturen naar andere staten waar het gebruik ervan verboden is.
11: In Mexico dan hebben scholieren dit jaar niet 2, maar 3 maanden zomervakantie. Die maatregel heeft de onderwijsminister genomen vanwege het WK voetbal, schrijft de Volkskrant. Het WK wordt namelijk gespeeld in de VS, Canada en Mexico.
0: Lijkt misschien leuk, zo'n lange vakantie, maar een maand van tevoren horen dat je kind ineens een maand langer vrij is, daar zijn veel ouders niet blij mee.
11: Een unie voor Mexicaanse ouders zei diep verontwaardigd te zijn, en het netwerk Women United for Education verwierp het plan eveneens. Als de staat zich terugtrekt en scholen stoppen, komt de onzichtbare last bij de zorgdragende vrouwen terecht.
0: Onderwijsbonden vrezen voor grotere ongelijkheid. De duurdere particuliere scholen voeren de langere vakantie namelijk niet in.
11: Camperbezitters dan tot slot zetten hun busje massaal te koop, kopt het AD. Sterker nog, veel mensen moeten hun camper zelfs noodgedwongen verkopen, omdat het te duur is geworden sinds de belasting voor de kampeerauto sinds dit jaar is verdubbeld.
0: Het bedrag loopt op afhankelijk van de grootte van de bus. Voor veel camperaars betekent het zo'n 1000 tot 1200 euro extra per jaar.
11: zijn daardoor ook geen goede tijden voor campers.

0: Verkoper Willem van der Vaart. De telefoon staat niet meer roodgloeiend, zegt hij. De hogere wegenbelasting dreunt door. En de gestegen brandstofprijzen helpen ook niet mee.
1: Een uitzondering geldt voor nieuwe campers. Daarvan zijn er juist iets meer verkocht.
0: Een kennis vermoeden dat mensen die zich een gloednieuwe kampeerbus van tienduizenden euro's kunnen veroorloven ook wat minder problemen hebben met de ongeveer 1.000 euro extra wegenbelasting per jaar.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: van de derde weg eigenlijk.
1: Cressip was dit met Sweet Goodbyes. De Russische president Poetin zei gisteren, na afloop van de militaire parade op het Rode Plein, dat de oorlog tegen Oekraïne zijn einde nadert. Hij opperde met Europa te onderhandelen met behulp van oud-bondskanselier Gerhard Schröder. Ja, wat ze van dit idee vinden in Berlijn, dat weet Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Goedenavond, Hanko.
0: Ja, goedenavond.
1: Ja, fijn dat je er bent. Ja, het is alweer even geleden dat hij kanselier was, hè, Schröder.
0: Inderdaad, 2005.
1: Ja, maar we kennen hem nog wel.
0: Zeker, zeker. Ja, het is eigenlijk ook een oude mannenvriend, kan je zeggen, van Poetin. Dus ze hebben veel gedeeld. Schröder kwam ook op verjaardagen bij Poetin.
1: Toen hij bondskanselier was toen?
0: Nou, vooral daarna. Dus ja, ja. Hij heeft in allerlei raden van bestuur en zo van allerlei Russische bedrijven gezeten. En was natuurlijk de grootste lobbyist voor de gaspijplijn van Nord Stream 1 en 2. En hij is zelf al een keertje naar Rusland gegaan om als onderhandelaar daar op te treden. Alleen niet namens de Duitse regering.
1: Ja.
0: Dus het is misschien niet onlogisch dat Poetin dat doet. Maar wat ik eigenlijk zelf er ook heel belangrijk aan vind, is dat hij zegt dat het einde van de oorlog nadert. En dat is precies wat Trump wil horen.
1: Ja.
0: Dus de angst is natuurlijk dat Poetin en Trump samen met het verhaal gaan komen dat het einde van de oorlog nadert. En dat ze dan dus Schröder, die ook een beetje echt zo'n mannetjesputter is, die daar best bij past, ook nog kunnen gebruiken. Dus de Duitse regering heeft dat meteen afgewezen.
1: Nee, die vindt dat helemaal niks.
0: Nee, dat is natuurlijk. Kijk, de situatie is eigenlijk zo dat Poetin niets in geen enkel opzicht zijn strategie heeft gewijzigd. Dus hij gaat gewoon door met oorlog voeren. Maar wat hij wel heeft gedaan, hij heeft dus, ik geloof inmiddels alweer bijna 2 weken geleden, of 1,5 week geleden, gebeld met Trump, 1,5 uur. En daar heeft hij natuurlijk, Trump zit in de problemen. Die heeft namelijk gezegd dat hij geen oorlogen gaat voeren. Ja. Hij heeft er nu 2. Poetin heeft eigenlijk gezegd dat hij bij die twee oorlogen goed kan helpen.
1: Ja.
0: Dus hij kan eigenlijk Trump te helpen om van beide oorlogen af te komen. En dat klinkt Trump heel goed in de oren. Maar hij vindt Duitsland op zijn weg.
1: Ja, en die Schröder, heeft hij zichzelf ook uitgelaten over dit plan, of niet?
0: Nee, we hebben niks over gehoord. Nee,
1: niks
0: eigenlijk
1: over gehoord.
0: Dus dat is interessant.
1: Nou ja, hij zei dat dus, ik zei het zelf, na afloop van die uitgeklede militaire parade, hè, de zogenaamde Dag van de Overwinning in Moskou. Ze vierden dan dat ze Duitsland, Nazi-Duitsland hebben verslagen. Geen tanks, vrijwel geen bondgenoten.
0: Ja.
1: Hoe wordt daar dan in Duitsland naar gekeken?
0: Nou, dat is natuurlijk wel heel uitzonderlijk. Die parades werden allemaal steeds groter en bombastischer. En plotseling is dat helemaal niet meer zo. Dat is natuurlijk toch een beetje een teken van zwakte.
1: Pijnlijk voor Poetin.
0: Ja, pijnlijk voor Poetin. En het ziet er dus ook wel een beetje naar uit dat er van alles gaande is op dit moment in Rusland. Maar Poetin heeft natuurlijk toch de winter flink onder. Dus men is in Duitsland, eigenlijk, dat is trouwens wel interessant, je vroeg hoe kijkt men in Duitsland
1: naar? Ja.
0: Duitsland is men eigenlijk heel erg bezig met de crisis in het eigen kabinet.
1: Ja.
0: Want ze moeten nieuwe begroting maken. En voor het einde van de, zeg maar, voor de zomer van moeten de christendemocraten en de sociaaldemocraten nog allerlei plannen voor het volgend jaar smeden. En dat lukt voor geen ene centimeter.
1: Oh,
0: dus,
1: ze zijn er niet zo mee bezig.
0: Ze waren er in ieder geval vanavond nog niet zo heel erg mee bezig. Maar waarschijnlijk morgen wel.
1: Ja. Maar goed, het is toch wel opvallend dat Poetin nu begint over onderhandelingen. Notabene met Europa. Dat tot nu toe buiten elke onderhandeling is gehouden.
0: Ja, ik las in die Zeit, dat vond ik eigenlijk wel slim. Die zei van ja, dit moet je juist als aanleiding nemen om met een eigen voorstel te komen. Want het is natuurlijk eigenlijk heel erg raar dat Duitsland is by far de grootste donor van Oekraïne. Bijna 2 keer zoveel, of misschien zelfs meer dan 2 keer zoveel dan Groot-Brittannië. Mm-hmm. De Verenigde Staten geven niets meer. Het is eigenlijk een beetje. En de EU is als, zeg maar, de EU zelf is eigenlijk de grootste donor op dit moment. Dus het is een beetje raar dat de EU of Duitsland niet het voortouw nemen. En dat doen ze natuurlijk alleen maar omdat ze bang zijn dat ze dan Trump in de weg lopen. En dat Trump dan van allerlei rare dingen gaat zeggen.
1: Ja.
0: Maar ik vind het eigenlijk wel een slim idee om met een tegenvoorstel te komen.
1: Ja.
0: Dat zou inderdaad best interessant kunnen zijn om in ieder geval de boel open te breken. Of dat gaat lukken is dus zeer de vraag, want dat vindt men in Washington D.C. natuurlijk toch weer niet zo fijn dan.
1: Nee. Nou ja, de voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, die zei van de week dat hij gelooft in onderhandelingen met Rusland.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, diplomatiek gezien, ja, onderhandelingen, dat is natuurlijk waar het op uit moet draaien. En trouwens, Duitsland is in het verleden heel vaak, dat heet dan in de internationale betrekkingen, honest broker geweest. Dus de eerlijke makelaar die strijdende partijen bij elkaar kan brengen. Dat was al zo in het congres van Berlijn in 1878.
1: Ja.
0: Waar Bismarck allerlei strijdende partijen bij elkaar bracht. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ook de droom van Olaf Scholz. Daarom was Olaf Scholz vaak
1: bondskanselier.
0: De vorige bondskanselier, ja, die was vaak heel gereserveerd. Op een aantal terreinen wilde die rode lijnen van Poetin niet overschrijden. Eigenlijk in de hoop dat hij dan, als de partijen, strijdende partijen bij elkaar gebracht moest worden, dat hij dat dan zou doen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk niet gelukt. En toen kwam Merz, die had een heel verhaal dat hij, zeg maar, ja, zeg maar, alles vlot zou trekken. En ook dat is dus niet gelukt.
1: Nee, dus, je ziet Merz die kaart niet gaan trekken.
0: Nou, hij zit nu een beetje in een impasse natuurlijk. Ja, omdat hij een kleine fitty met Trump had. Over Iran.
1: Je zit erbij te lachen.
0: Nou ja, goed, dat was. Nou ja, ik zit erbij te lachen.
1: Weet je wel, toch? Ja.
0: Nou, wat ik dan toch even serieus.
1: Ja, ja.
0: Wat ik een probleem vind, is dat wij veel te veel in het theater van Trump meegaan. Dus Trump heeft iedere dag weer nieuwe boodschappen. En een van die boodschappen was inderdaad dat hij 5000 soldaten zou terugtrekken uit Duitsland.
1: Ja.
0: Nou, het is een komen en gaan van soldaten natuurlijk. Soldaten gaan altijd weer na 3 maanden weer terug, zeg maar. Maar het is in het grootste belang van Amerika om die luchthavens of de vliegbasis Ramstein en in Stuttgart houden. Dus ze zullen daar nooit al te veel soldaten weghalen.
1: Nee, het was toch een beetje voor de bühne.
0: Ja, en wij zitten voortdurend dus al die uitspraken van Trump te analyseren. Terwijl de lange lijnen moeten we eigenlijk veel meer in de gaten houden. En dan zijn bijvoorbeeld die telefoongesprekken die Poetin voert met Trump heel belangrijk. Omdat Poetin echt invloed heeft op Trump's denkwereld, om het maar even zo te zeggen.
1: Maar goed, laten we dan nog even teruggaan naar het begin. Dus Gerhard Schröder wordt het niet.
0: Nee,
1: Merz
0: wordt
1: hem ook niet. Wie moet dan dat dan wel gaan doen, die onderhandelingen namens Europa? Wie ligt er dan voor de hand?
0: Nou ja, misschien Kaya Kallas, hè? Maar dat zal het waarschijnlijk ook niet worden. Want dat is de buitenland woordvoerder van de EU. En zij is een hardliner, om het maar zo te zeggen. En dat kan dus alleen als de EU echt ook eisen kan stellen in dit hele conflict. En dat is op dit moment gewoon niet het geval. Dus eigenlijk zijn volgens mij alle onderhandelingen zijn op dit moment schijngevechten, zeg maar. En als er een land zou zijn, Ursula misschien. Ursula zou eigenlijk heel mooi zijn.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat de mannetjesputters haar dat niet gunnen.
1: Denk je dat?
0: Ja, ik denk dat ze dan toch liever Turkije, Erdogan zien als een basis van waaruit onderhandeld kan worden. Dat speelt op dit moment heel erg een rol. Bij Trump speelt dat een rol en bij Poetin natuurlijk ook wel. Het spijt me zeer dat ik dat
1: toch
0: moet zeggen.
1: Toch nog een soort seksisme dan, hè?
0: Nou ja, dat was bij Angela Merkel natuurlijk zeker het geval. Merkel en Trump ging gewoon niet makkelijk.
1: Nee.
0: En dat had de genderperspectief speelde daar zeker een rol.
1: Oké, nou voorlopig.
0: We moeten even volhouden, vrees ik. Ja, ja. Tot aan de midterms.
1: Ja.
0: Verkiezingen op 4 november in de Verenigde Staten. Dan verandert er weer heel veel.
1: Oké. Dankjewel voor je toelichting. Duitsland-expert Hanko Jurgens.
0: Graag. Ja.

0: End of Beginning was dit van Joe. Europa wil de politieke betrekkingen met Syrië verder herstellen. In Brussel beginnen daar morgen gesprekken over op hoog niveau. Wat is het belang van Europa en van Nederland bij nauwere banden met Syrië? Hier in de studio is Yannick Dupont, ja, van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, Commissie Hulp en Handel. Hartelijk welkom. Ja, u houdt zich al 13 jaar intensief bezig met Syrië. U komt er ook geregeld, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt.
0: Want u hebt banden daar, familie?
1: Ja, eigenlijk trouwens gewoon familie. Christelijke familie buiten Damascus. En de afgelopen jaar 3 keer daar geweest en over 3 weken weer.
0: Dus u bent begaan met het land. Syrië lag na de oorlog grotendeels in puin. Dat weten we allemaal nog. Hè. De economie lag op zijn gat. Wat is er sindsdien verbeterd? Dat heeft u natuurlijk ook met eigen ogen kunnen zien.
1: Nou, er is echt wel heel erg veel gebeurd in het laatste jaar. Ik kan er maar een paar dingen uithalen.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel vluchtelingen teruggekeerd. Echt wel 1,5 miljoen uit het buitenland. Met name uit de buurlanden. Uh-huh. 2 miljoen Syriërs binnen Syrië die ontheemd waren. Die zijn terug naar hun oude huis of oude buurt. Je kan sinds vorige week weer pinnen. Dus ja, gewoon Mastercard en Visa.
0: Dat is fijn, toch?
1: Dus je hoeft geen grote bedragen dollars in je tas te duwen. Je kan daar weer gewoon internationaal betalen. Belangrijk voor de economie natuurlijk.
0: Ja.
1: En je ziet dat, dat was fantastisch. Een hele mooie analyse van Charles Lister. Die houdt al 15 jaar de geweldsincidenten bij. En vorige maand schreef hij in 1 keer... Hey, we hebben het laagste aantal geweldincidenten in 15 jaar.
0: Ja.
1: En dat terwijl de hele golf ontplofte, was Syrië buitengewoon rustig in 1 keer. Dat is opmerkelijk.
0: Het land was natuurlijk heel instabiel. Hè? Geweldsuitbarstingen tussen allerlei groepen. Ik kan me nog herinneren de Alewieten. Ik heb het hier ook wel eens over de Druzen gehad. De Koerden.
1: Ja.
0: Hoe is dat op dit moment? Minder geweld dus, hè, wat u net zei. Maar zijn die groepen ook echt veiliger? Want ze voelden zich niet altijd zo.
1: Nou, kijk, de onderliggende problemen zijn er nog steeds. Dus het aantal incidenten is op een lager niveau momenteel. Het is nog wel reden voor zorg. En dat is een algemene feit dat dit soort landen, vaak 60% van landen die uit conflict komen, die vallen binnen 5 jaar weer terug in een burgeroorlog of internationale oorlog. Dus als dit soort problemen niet worden aangepakt, dan kan het tot van kwaad tot erger weer komen. Maar momenteel lijkt het erop dat het relatief stabiel
0: want
1: is.
0: Want een president met een jihadistisch verleden, dat zorgt er natuurlijk voor wantrouwen. Dat begrijpt u ook.
1: Nee, zeker. Zeker. En dat... Ja. Maar het interessante is dat ik tijdens die reizen opzettelijk ook bijvoorbeeld de christelijke gemeenschap in Aleppo opzoek. Een grote christelijke universiteit buiten Damascus, maar ook met de Koerdische gemeenschap praat. En daar hoor ik eigenlijk het allersterkste van, we zijn wel bezorgd. Maar kom alsjeblieft met de internationale gemeenschap nu helpen. Want we hebben er niks aan dat u in het buitenland allerlei slogans over ons verspreidt. En solidariteit betuigt. We hebben u dan ook hier nodig om aan tafel te zitten en met de regering aan de slag te gaan. Dat dit verbetert.
0: Ik heb begrepen dat diverse Europese landen veel toeschietelijker zijn dan Nederland.
1: Nou, ze zijn proactiever. Ik denk dat Nederland, maar dat is een algemene observatie. Ik werk in veel conflictlanden. Dat Nederland natuurlijk de laatste 10 jaar in afnemende mate betrokkenheid heeft gehad om een proactieve rol te pakken. Landen als Duitsland, Frankrijk, maar ook België, Zwitserland. Zeer actief in Syrië.
0: Wat doen die dan wel, wat Nederland niet doet?
1: Nou, een aantal hebben al een ambassade geopend, bijvoorbeeld, vrij snel. Bij de Europese Commissie zijn open. Ik was daar vorig jaar oktober en ik loop daar gewoon naar binnen. 1 bewaker, even aankloppen en lekker op de koffie met de ambassadeur daar. Allemaal vrij relaxed in Damascus. Die zijn vrij snel weer begonnen. Trekken ook flinke bedragen uit. En wat zeer opmerkelijk is, en dat is wel echt nieuw, dat je ziet dat er een zeer actieve samenwerking wordt opgezocht met, we hoorden het net ook wel, Turkije. Maar ook met de golflanden, met name Qatar en Saudi-Arabië. En dat er nu ook morgen zeer actief die landen zijn uitgenodigd. Er worden veel gesprekken gevoerd, weet ik. Om te kijken hoe er in gezamenlijkheid nu voor stabiliteit en wederopbouw kan worden gezorgd. En dat is wel een nieuwe ontwikkeling.
0: Ja, hoe komt het dat Nederland wat dit betreft zo in de achterhoede zit?
1: Ja, ik weet het niet zo. Dat is jammer. En ik denk ook niet logisch. Ik kan het ook niet logisch verklaren. Omdat we hebben 170.000 Syriërs in Nederland. He, migratieproblematiek staat hoog op de agenda. Syrië stond 10 jaar lang op de nummer 1 of 2 van ontvangende landen hier. Dus het lijkt me dat we daar dan ook een prioriteit van zouden maken meteen.
0: Omdat er dan gedacht wordt, dan kunnen ook misschien een flink aantal van die Syriërs weer terugkeren.
1: Ja, dat is een grote, net als met Duitsland is dat natuurlijk een hele grote een groot belang. Het is ook de veiligheid. Hè. Dus ik kan me nog goed herinneren, 2015, hè, die vluchtelingengolf die op gang kwam. Kijk, als het land weer vervalt, 60% van dit soort landen vervalt weer opnieuw in een conflict. Als we dat laten gebeuren.
0: Bent u daar bang voor?
1: Nou, niet zozeer bang. Ja.
0: U noemt het al voor de tweede keer. Dus, denk ik.
1: Nou ja, ik zag het met Libië gebeuren. Je ziet het met heel veel andere landen gebeuren. Waar we denk ik te snel of te langzaam naar binnen gaan. Of te snel weer naar buiten gaan. Het is natuurlijk gewoon een risico. En je zit nu nog aan de knoppen. En je hebt het nu het voordeel dat daar de Europese Commissie zo het voortouw neemt. Dat Duitsland daar zo'n belangrijke lijn rol in neemt. En daar kunnen we denk ik heel mooi van profiteren.
0: Ja, maar het is nog steeds niet verklaard waarom Nederland nu zo achteraan loopt.
1: Nou, er zijn terechte zorgen die ik in het parlement hoor over minderheden. U noemde het al.
0: Ja.
1: Nou, mijn ervaring leert dat je juist aan tafel moet gaan zitten met zo'n regering om te zorgen dat die situatie verbetert. Mm. Dat is ook de koers die de Europese Commissie neemt. Ik denk dat daar Nederland misschien wat angstiger voor is geweest. Ik hoop dat we daar overheen kunnen komen. In het belang van die minderheden, met name.
0: Ja. En die 170.000 Syriërs die nu in Nederland zijn, die zouden misschien een rol kunnen spelen bij de wederopbouw?
1: Nou ja, dat doen ze al. Het is heel grappig. Dus ik heb nu met de enige regelmaat dat ik daar rondloop. En dat ik dan Syriërs uit Duitsland of Nederland zelf tegenkom. Die dan tijdelijk op bezoek zijn. Of die als adviseur van de minister daar nu in dienst zijn getreden. Sommigen vrijwillig, sommigen half vrijwillig. Dus je ziet dat die diaspora al een enorme rol speelt op Europees niveau. Alleen ik zie ook daar niet zo die aansluiting. Ik zie dat nog steeds als een parallele realiteit. Die we zouden kunnen aanjagen als land.
0: Ja, u pleit voor zoiets als circulaire migratie.
1: Ja, dat zie je dus in heel veel landen die uit conflict komen. Dat de eerste investeerders, de eerste bedrijven die teruggaan, de eerste economische activiteit zijn eigenlijk heel vaak migranten die kennis, ervaring en netwerk en geld hebben opgebouwd in het buitenland. En die dat dan weer terug meenemen om weer voor hun land iets te betekenen. En dat zou bij Syrië bij uitstek.
0: Dus dan gaan ze een tijdje naartoe? En dan kunnen ze ook weer terugkomen. Dat idee toch?
1: Nou ja, heel veel Syriërs hebben natuurlijk een Nederlands paspoort. Ja. Dus die kunnen sowieso terug.
0: Ja.
1: Je zou ook inderdaad aan programma's kunnen denken dat je ze een tijdje terug laat gaan om te kijken of ze kunnen aarden.
0: Ja.
1: Met de keuze om dan weer terug te komen als het niet lukt. Omdat als je dat namelijk niet doet. Turkije doet dit overigens al wel. Look and see visits heet dat.
0: Okay.
1: Dat leidt uiteindelijk tot meer terugkeer dan het niet toestaan.
0: Maar dat gebeurt dus ook niet, die circulaire migratie?
1: Nee, nog niet. Nee.
0: En want dat is op een of andere manier. Ik weet dit ook niet. Ja, de heropening van de Nederlandse ambassade in Damascus zou misschien toch een hele goede eerste stap zijn. Ook als je naar dit soort dingen kijkt.
1: Ja, dat lijkt me zeer logisch. Ja.
0: Maar u ziet het voorlopig niet gebeuren?
1: Nou, ik weet het niet. Kijk, het kan wel, hè, hoor ik. Vooral vanuit D66 huizen horen we het kan wel.
0: Het kan wel, ja.
1: En ik zie dus dit dossier. En ja,
0: bent u ook wel in Den Haag te vinden dan? Om het hier eens even lekker voor te pleiten dan?
1: Af en toe.
0: Deze en gene?
1: Af en toe. Nee, ik denk serieus dat dit in ons nationaal belang is. En ook van links tot rechts. En ook voor met name partijen die opkomen voor de minderheden. Ja, dat we hier toch echt de handen voor elkaar moeten krijgen. En dat we iets uit die politieke loopgraven moeten. Zo zie ik het een beetje in Den Haag. Ja. Om gezamenlijk met die nieuwe regering, en dat gaat vast niet makkelijk worden, de schouders eronder te zetten. Ja.
0: Oké, we gaan het zien. Hartelijk dank, Yannick de Pont, voor uw bijdrage. En onmiddels is Sanne Stevens binnenkomen wandelen. Hartelijk welkom, Sanne Stevens.
2: Hallo, goedavond.
0: Ja, en we gaan het met jou, of ik ga het met jou hebben over jouw boek. Het ligt hier, Hoe een stad de benen nam. Een boek over hoe de hele stad Breda in 1940 werd geëvacueerd. Morgen is de boekpresentatie, maar ik heb het al gelezen. Leuk. Ik vond het erg leuk om te lezen. Ik kende het verhaal ook niet, moet ik tot mijn schande bekennen. En jij groeide op in Breda, maar jij wist het ook niet.
2: Nee, dat klopt.
0: Hoe kan dat?
2: Ja, ik denk omdat ik geen familie had in Breda die daar was opgegroeid. Ik hoorde het verhaal op een gegeven moment van een vriendin die met vanzelfsprekendheid zei, ja, mijn oma heeft de vlucht meegemaakt.
0: Ja.
2: En dat vond ik wel een intrigerende opmerking, maar ik had geen idee waar ze het over had.
0: Ja.
2: Dus ja, mijn onderzoek startte eigenlijk bij die onwetendheid. Dat ik dacht, waar gaat dit over?
0: Gewoon eens even bij Wikipedia kijken.
2: Ja, ja waar je als historicus dan toch even begint. Ja, toch even Wikipedia erbij.
0: Ja. Maar er stond ook niet veel.
2: Nee.
0: En toen ben je erin gedoken. Nou, oké, wat gebeurde er op 12 mei 1940? Vertel het maar.
2: Ja, het is een beetje een raar verhaal. Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers binnen.
0: Ja.
2: Die rukken op met een snelheid die niemand ooit voor mogelijk had gehouden. En die koersen eigenlijk recht op Breda af. Dus dat is 10 mei en dan 11 mei. Arriveren de Fransen in Breda. Want die hadden het plan van, nou, we kunnen die Duitsers misschien nog wel tegenhouden. En Breda, dat gaan we dan gebruiken als verdedigingslinie. Dat komt ons wel goed uit. Dus die arriveren op 11 mei. En die beginnen dan meteen ook al een beetje paniek te zaaien. Zo van, ja, wij gaan het hier wel uitvechten in de straten. Dus het is misschien handig als jullie het even weggaan.
0: Wie zegt dat? Zeggen dat u...
2: Ja, dat is een beetje onduidelijk.
0: Ja, daarom vraag ik het ook.
2: Ja. Dat is nog steeds niet helemaal helder wie dat zegt. Er zijn hoge Franse militairen waarvan bekend is dat die dat geopperd hebben. Maar ik ga ervan uit dat de burgemeester van Breda uiteindelijk wel de knoop heeft doorgehakt.
0: Ja, jij zet die burgemeester van Breda neer als een man met een militaire achtergrond.
2: Ja,
0: die zich eigenlijk al een tijdje druk maakt over het feit dat hier geen plannen voor liggen.
2: Ja.
0: En dan op een gegeven moment denkt, nou, dan ga ik het zelf wel doen.
2: Ja, precies. Ja.
0: Maar het is nooit helemaal opgehelderd.
2: Nee, en dat evacuatieplan wat hij van tevoren had bedacht, dat kon ook eigenlijk meteen de prullenbak in.
0: Maar goed, het waren 60.000 mensen.
2: Ja.
0: Ik bedoel, hoe krijg je die gewoon zo snel de stad uit? En waar moeten ze heen?
2: Ja, er is op een gegeven moment een Michelinkaart bijgepakt, als ik de bronnen moet geloven. En toen is Antwerpen aangewezen, want Antwerpen was de grootste stad in de buurt. Met een veilig verdedigingswerk, ja. Veel schuilkelders. Dus mensen dachten, nou, dat is dan wel een goede haven waar we heen zouden kunnen. Maar ja, de straten zijn bijvoorbeeld al in Breda heel, heel krap om daar al die 60.000 mensen op kwijt te kunnen.
0: Ja.
2: Dus dat loopt eigenlijk al vrij snel uit op chaos. Mensen splitsen zich bijvoorbeeld al snel op in twee verschillende stromen.
0: En ze moeten dus opeens alles achterlaten. Die 10 mei is het zowel moederdag als Pinksterdag.
2: Ja, ja.
0: En wat ik echt vreselijk vond, is dat ik las dat ze moesten dus al hun huisdieren moesten ze afmaken.
2: Ja. Ja, niet iedereen houdt zich daar aan, gelukkig. Nee. Maar dat was wel het idee.
0: Ja, er staat er, kan men voor het afmaken en begraven deze dieren niet zelf zorg dragen, dan brengen men de dieren naar het openbaar slachthuis, waar de afmaking pijnloos geschiet.
2: Ja, ja. Geeft ook wel aan dat ze dachten dat het echt voor lange periode zou zijn. Dat
0: kennelijk. Er zijn natuurlijk altijd mensen die denken, ja, maar mijn Vicky, die ga ik niet afmaken, maar die neem ik mee.
2: Ja, dat gebeurt ook.
0: Mensen
2: een hondje onder de arm en dan naar Antwerpen.
0: Ik lees nog één klein stukje voor. Dit vond ik zo'n mooi verhaal. Want die mensen kunnen dus ook niet naar de Pinkstermis. Dat is natuurlijk hartstikke katholiek daar in Breda. Het wegblijven van veel kerkgangers zorgt voor een onverwacht probleem. Er liggen honderden geconsacreerde, geheiligde hosties klaar die niet uitgedeeld kunnen worden. Er ontstaat hetzelfde dilemma als bij de nog op het vuur staande pannen. Hè? Dat de mensen hun pannen nog op het vuur laten staan. Weggooien is zonde, in dit geval in meer betekenissen van het woord. Er zit maar één ding op. De hosties zelf opeten. De geestelijken nemen deze heilige taak heroïs op zich. We wisten gelukkig 1000 hosties te nuttigen, ondanks dat velen een kunstgebit hadden, schrijft kapelaan Jan uit de Willige Trots in zijn dag.
2: Ja.
0: Ja,
2: ondanks die kunstgebitten.
0: Fantastisch. Ja. Hoe ben je aan al die informatie gekomen?
2: Uiteraard via archieven, daar ligt genoeg. Maar ook heel veel via van mensen die nog de vlucht hadden meegemaakt.
0: Maar wacht eens, 1940, hoe oud zijn die dan wel niet?
2: Ja, oud. Ja, dat is het. Het zijn er ook niet zoveel geweest.
0: Nee, dat kan niet. Nee.
2: En ik heb ook wel veel met kinderen van vluchtelingen gesproken. Ja, en dan via blijkt dat er nog wel iemand een dagboek op zolder heeft. Nog wel wat papieren heeft liggen. Verslagen heeft getypt over wat er dan gezegd is na die evacuatie. Dus dat is wel een ander soort geschiedenisonderzoek dan wat ik normaal gewend ben. Dat is toch vooral dat je naar een archief gaat, daar een doos open doet en daar zit de informatie in. Dit was echt heel veel met mensen praten en dan kijken of zij nog snippers hadden. Zowel letterlijk als figuurlijk in dit geval.
0: Want het is ook weer niet zo dat jij dit helemaal ontdekt hebt.
2: Nee.
0: Er was natuurlijk al best het een en ander over geschreven. Er is ook een keer een andere tijden aflevering over gemaakt.
2: Ja.
0: Maar op een of andere manier is het niet echt gaan horen bij onze kanon, zal ik maar zeggen, van de Tweede Wereldoorlog.
2: Nee, en dat was ook wel de reden dat ik uiteindelijk dat boek ben gaan schrijven. Ook wel verbazing over de onbekendheid van het verhaal. Dat niemand het daar eigenlijk over had. Dat het toch een heel uniek verhaal was in dat Nederlandse geschiedenisverhaal. ja, vooral in de Tweede Wereldoorlog was het uniek. Maar in de hele geschiedenis is het niet eerder voorgekomen.
0: Ja, en die vluchtelingenstromen gaan dus twee verschillende kanten op. Je zei het al, het wordt een drama in heel veel opzichten.
2: Ja, in allebei de groepen. Er is geen groep die eigenlijk ontkomt aan het oorlogsgeweld. Want ze worden ingehaald door het oorlogsgeweld. Ze vluchten er van weg, maar ja, het gaat zo snel.
0: Ja, ze komen gewoon in bombardementen terecht. Ja. En één groep komt in Antwerpen terecht.
2: Ja, die trekken dan een deel daarvan, die blijft dan in Antwerpen. Die wachten dan de Duitsers af tot Antwerpen is ingenomen. Een deel daarvan die trekt ook verder.
0: Ja.
2: Ja, dat zorgt eigenlijk voor alleen maar meer ellende.
0: Sommigen zelfs tot in Zuid-Frankrijk.
2: Ja, tot diep Zuid-Frankrijk, ja. Ja. Gewoon puur uit angst om ingehaald te worden door de Duitse troepen.
0: Het bizarre is eigenlijk dat ze ook weer teruggaan vrij snel.
2: Ja, één groep die keert vrij snel weer terug. Die gaat met een boog van Breda naar de Belgische grens richting Zundert is dat. En die komt eigenlijk al vrij snel voor een dichte Belgische grens te staan. Ja, en die worden dan ingehaald door de Duitse troepen. Ze kunnen geen kant op, dus ze moeten wachten.
0: Ja.
2: Worden ingehaald, dan blijkt vrij snel dat Breda dus is ingenomen, want er was niemand, dus dat ging vrij simpel.
0: Door de Duitsers?
2: Ja. Ja.
0: En dan komen ze terug in een stad die eigenlijk intact is gebleven, vrijwel.
2: Ja, ja, er was natuurlijk ook niemand. Dus want die Fransen die waren met de vluchtelingenstroom meegegaan. Dat zorgt ook voor alle ellende dat de Duitsers het vuur openen op de Franse militairen tussen de vluchtelingen.
0: Ja. En dan zeggen ze, nou ja zeg, hadden we net zo goed niet hoeven
2: doen. Dat was allemaal voor niets.
0: Ja, dat is ook die nasleep, die beschrijf jij ook in je boek.
2: Ja, ja, ik vind dat wel interessant, omdat het aan de ene kant is het heel logisch dat mensen daar meteen boos over zijn. Dat hoort ook bij de traumaverwerking van die groep. Ze moeten door, dus er moet een schuldige worden aangewezen. Er moet een verhaal worden gemaakt over die gebeurtenis. Maar aan de andere kant vind ik het ook raar dat het 86 jaar later nog steeds eigenlijk gaat over wiens schuld was het nou eigenlijk.
0: Ja, van die burgemeester.
2: Ja, niet van de Duitsers blijkbaar, van die burgemeester. Die krijgt de schuld.
0: Ja, of van de Fransen.
2: Ja, ja, maar absoluut niet de Duitsers die op 10 mei dachten, dit is van ons.
0: Het is een fantastisch verhaal. Je hebt het ook echt heel spannend opgeschreven, vind ik.
2: Ik heb mijn best gedaan.
0: Ja, nou zeker. Heel goed gelukt. Je draagt je boek op aan alle vluchtelingen wereldwijd.
2: Ja, ja, dat klopt.
0: Waarom vind je dat zo belangrijk?
2: Het was eigenlijk het eerste wat mij opviel toen ik begon met mijn onderzoek. Die link met die vluchtelingen. En het viel me ook op toen ik begon met praten met de vluchtelingen van toen, uit 1940. Dat zij zelf ook impliciet het steeds over de vluchtelingen van nu hadden. Zij legden zelf die link. Toen dacht ik, ja, als ik de link leg en de vluchtelingen zelf leggen de link, dan kan ik eigenlijk niet. Dan is het raar als ik het niet benoem in mijn boek.
0: Ja.
2: En er zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest sinds de Tweede Wereldoorlog als nu.
0: Dus je hebt het idee dat die mensen gewoon daar meer begrip voor hebben gekregen?
2: Ja, dat zeggen ze ook wel. Dat ze aangeven dat ze zouden willen dat ze iets zouden kunnen doen. Dat ze begrijpen hoe het voelt.
0: Ja.
2: Er is duidelijk begrip bij het kleine aantal wat er nog is.
0: Morgen wordt je boek gepresenteerd in het Stadsarchief in Breda.
2: Ja.
0: En komen daar dan nog overlevenden van die tochten? Zijn die er nog? Je zei er zijn er nog een paar. Maar
2: Ik weet dat er eentje nog goed genoeg is om daar aanwezig bij te zijn. Er zijn er nog wel meer die in leven zijn, maar die zijn te oud om daar nog een hele avond bij mij te zitten.
0: Ja.
2: Helaas.
0: Dus heb je het idee, iemand had het eerder moeten doen misschien?
2: Ja, nou inderdaad. Ik had meer moeten doorschrijven, maar ja.
0: Ja, oké, okay, nou, het was een mooi boek hoe een stad, of het is een mooi boek, hoe een stad de benen nam. Geschreven dus door Sanne Stevens. Even kijken hoor, ja, gaan we even naar het volgende onderwerp. Ja, wacht even hoor. Ja, sorry, ik moet eventjes opzoeken de tekst. Hier. Ja, over de inspiratiebronnen van Johann Sebastian Bach. Daar ga ik zo over spreken met Johanna Soller, de nieuwe artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging. Ze is Duits. Ze maakte vanmiddag haar debuut in het muziekgebouw aan het IJ met die Bachvereniging. En gaat zo voor het eerst een gesprek op de radio in het Nederlands doen. Maar nu eerst dus die muziek van een andere Bach, Johann Ludwig, de achterneef, die Johann Sebastian inspireerde.

0: Ja, Johanna Soller, hartelijk welkom. Welke muziek horen we hier?
1: Dat is een duet uit de Oosterkantate Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen van Johann Ludwig Bach.
0: Ja.
1: En die wurde Bach in 26, dus 300 jaar geleden, in Leipzig op.
0: In 1726 heeft hij dat uitgevoerd. Ja, vanmiddag dirigeerde je eerste concert, hè, met die Bachvereniging. Daar was dit ook te horen?
1: Daar was het ook te horen.
0: Ja.
1: En de constellatie van de cantatas is gebaseerd op deze jaar, op 26.
0: Ja, ja.
1: Het is een heel bijzonder Bachjaar, omdat we niet weten wat Bach daar gedaan heeft. Hij stopte met componeren.
0: Ja. Hoe ging het trouwens goed vanmiddag?
1: Het was prachtig.
0: Ja. Ja. Hij stopte met componeren. Voor die tijd componeerde hij aan de lopende band. En opeens was er een stilte, is het zo?
1: Ja, dat is zo. Juist in het begin van 26 stopte hij gewoon. En dat is bijzonder, omdat hij moette cantates componeren. Dat was zijn opdracht.
0: Ja, dat was gewoon zijn baan.
1: Ja, ja. En we weten niet waarom, maar in plaats van zijn eigen composities heeft hij 18 cantates van Johann Ludwig Bach opgevoerd.
0: Ja. En Johann Ludwig Bach was een achterneef van hem?
1: Een heel verre.
0: Een verre neef?
1: Ja. Ja. Ja. 8 jaar ouder.
0: Ja.
1: Ja, maar
0: dat was dus voor hem kennelijk een inspiratie. Nou ja, hij moest dus zelf ook op zoek naar inspiratie. En dat verwacht je niet zo gauw bij Johann Sebastian Bach. Je hebt het idee van, nou, die man was altijd wel geïnspireerd om de mooiste muziek te maken.
1: Dat is waar. Maar de hele Bach-familie was heel
0: muzikaal.
1: Muzikaal. Mm-hmm. En dus Bach heeft een eigen bibliotheek gehad met composities van de hele Bach-familie, maar ook andere componisten. Dus hij was heel geïnteresseerd op andere muziek.
0: Geïnteresseerd ook in dus muziek van die verre neef, die Johann Ludwig Bach. We hebben net dus dat stukje gehoord en dan denk je, ja, er zit er zeker wel verwantschap in die muziek, toch?
1: Ja, en ook met de cantatas van Johann Sebastian Bach, die we in deze programma spelen, die ook van 26 zijn en gebaseerd zijn op dezelfde dichtbundel. Dat is heel bijzonder.
0: En van wie is die dichtbundel?
1: Die dichtbundel is van een vrouw, de zus van de hertog van Meiningen.
0: Ja.
1: Johann Ludwig was in Meiningen hofcomponist.
0: Ja.
1: En de zus van de hertog.
0: Die heeft die gedichten gemaakt?
1: Ja.
0: En daar zijn die cantates op gebaseerd, of tenminste de tekst van die cantates?
1: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. En is dat iets wat pas ontdekt is of niet? Of wisten we dat al langer?
1: Nee, dat is nog niet lang bekend.
0: Nee. Zo blijft er altijd nog wel weer van alles te onderzoeken naar hem. He? Te ontdekken aan Johann Sebastian Bach.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Het lijkt alsof hij de jaargang van Johann Ludwig of die cantates die hij opvoerde complementeren wilde. Met zijn eigen cantates.
0: Okay,
1: van dezelfde jaar.
0: Ja, ja. Je zei net 1726 is opvallend jaar, omdat hij opeens heel bijna stilvalt.
1: Mm-hmm.
0: Ik dacht eerst even, misschien is er een kind van hem gestorven, maar dat gebeurde vrijwel elk jaar, hè?
1: Ja.
0: Dus dat kan dan toch niet de reden zijn. Terwijl in 1727, 1 jaar later, heeft hij de Matthäuspassie gecomponeerd.
1: Ja, absoluut.
0: Maar zijn we er nu al achter waarom die stilviel in 1726? Of is dat gewoon speculeren?
1: Dat is gewoon speculeren.
0: Speculeren. Je bent opgegroeid met Bach in Duitsland, hè? Ik dacht, ik vind het fantastisch dat je nu de Bachvereniging gaat leiden. Maar ik dacht, in Duitsland zijn toch vast ook wel een hele hoop mooie plekken waar je terecht kan. Is dat dan toch leuk om hier naartoe te komen?
1: De Nederlandse Bachvereniging is een van de belangrijkste oude muziekensembles van de hele wereld.
0: Is dat zo?
1: Dat is zo. En dus, dat is, Zoals een droom.
0: Is dat de heilige graal?
1: Ja, misschien zo.
0: Ja, maar waarom is dat, laten we zeggen, de belangrijkste Bach-vereniging van de wereld niet in Duitsland gevestigd? Dat zou toch veel meer voor de hand liggen?
1: Er zijn ook heel veel bekende barok-ensembles, Freiburger Barokorchest, Academie voor Alte Muziek Berlin, Concerto Köln. Maar die combinatie vocaal-instrumentaal is toch ja. Misschien Stuttgart bijvoorbeeld, de Bach Academie. Maar er zijn niet zoveel ensembles.
0: Niet?
1: Nee.
0: Als in Nederland?
1: Ja.
0: Tenminste, er zijn misschien wel meer ensembles dan in Nederland. Maar je zegt dat dit is gewoon het beste. De Nederlandse Bachvereniging.
1: Dat bedoel ik, ja.
0: Ja, die zijn ook bekend in Duitsland dus.
1: Ja.
0: Ver over de grens.
1: Via Olaf Bach. Via Olaf Bach en YouTube is de Bach-vereniging wel bekend in de hele wereld.
0: Ja, Olaf Bach, dat is een YouTube-kanaal. Hè? Ja. En daar zijn ze ook mee door bekend geworden.
1: Ja, ik heb de Bach-vereniging wel via de opnames van YouTube ontmoeten. Ja, leren kennen. Mm-hmm. Ja, en die zijn gewoon op een niveau en level die uitstekend is.
0: Ja. Je bent nog niet zo heel lang, hè, in Nederland. Heb je wel verbaasd over die enorme Matthäus- en Johannes-passiecultuur hier in Nederland?
1: Ja, dat wist ik niet. Voordat ik in 24 die Matthäus leidde. Maar dan...
0: Heb je dat in Nederland gedaan? Die Matthäus gedirigeerd?
1: Met de Bach-vereniging.
0: Oh, toen ook al. Oh, je kent ze dus al. Ja.
1: Goeie Vrijdag in Naarden.
0: In Naarden, oké. Ja.
1: En dan natuurlijk wel.
0: Ja, en toen? Wat dacht je toen?
1: Ja, dat is echt anders dan in Duitsland. Het hele land zo enthousiast is voor deze stuk. Dat is heel bijzonder in het Nederland.
0: Ja, en kun je dat verklaren?
1: Ik kan het niet echt verklaren, maar ik vind het prachtig.
0: Ja? Word je het niet een beetje overdreven?
1: Nee, ook die tour met die Bach-vereniging speelt. Dus 12, 13, 14 concerten is zo bijzonder... Omdat het stuk nooit te veel wordt.
0: Nee.
1: Dat is toch een kwaliteit van Bach.
0: Ja. Nu hebben ze Raphaël Pichon hebben ze het nu weer laten doen, hè? Mm-hmm. Ja, dus dat is weer een Fransman die weer met Bach in de weer gaat. Maar goed, jullie blijven dus voorlopig nog even met dit programma concerten geven.
1: Ja.
0: Over 1726.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Goed, ik wens je daar heel veel succes bij. En dank je wel voor je komst. Johanna Soller. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit oog. Maar morgen is er natuurlijk weer een. Dan zit hier Chris Keijne. En zometeen kunt u op deze zender nog genieten van Wat blijft van Omroep Human. Dag.

0: NPO Radio 1.
1: Eén vandaag.
2: Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
3: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
2: Dat is het.
0: Verdieping bij het nieuws.
4: Verdriet.
5: Het is het zelfscannen wel problemen veroorzaakt. Ja.
4: Schaamte.
6: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over een maand of drie zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
4: En zeer respectloos.
0: Elke dag een factcheck.
7: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
8: De uitspraak van Eertmans is toch echt fictie.
1: Avro Tros met één vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
9: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
15: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
14: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
18: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
17: En voor de aangepaste fiets van Maria.
19: En zo kan ik er weer op uit.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
16: Medipoint.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Zes bekende Nederlanders gaan de Baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
21: Ah, ik wil uit!
20: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
22: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
23: Hoi, back, man.
20: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
16: Medipoint.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: NPO Radio.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
24: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.